0: inschrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Valkenswaard kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Kesbeke, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Loon op Zand kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd. Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn 2 dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Maastricht kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: very, very much.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenlandradio. Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. In de grote Franse steden werd feest gevierd na de winst op Marokko, maar ook hier bleven grote rellen uit. Er waren op voorhand al veel politieagenten op de been om de orde te handhaven. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de inspectie heeft het schoolbestuur jarenlang te weinig gedaan om de slechte onderwijskwaliteit te verbeteren. Vooral de examenresultaten op de MAVO zijn zorgelijk. De inspectie heeft weinig vertrouwen in verbetering en vraagt staatssecretaris Thielen om in te grijpen. Het bestuur van de school erkent dat verbetering nodig is, maar betwist dat er sprake is van wanbeheer. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het bedrijf kampt met hoge kosten, overcapaciteit en toenemende concurrentie uit China. Ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche worden mogelijk kleiner van opzet. Volkswagen heeft officieel nog niets naar buiten gebracht over gedwongen ontslagen, maar werknemers vrezen voor veel banenverlies. Het nachtleven bij Nederlandse poppodia trekt minder bezoekers. Vorig jaar daalde het aantal bezoekers van nachtclubs met bijna 14% vergeleken met 2024. Volgens de branche komt dat onder meer door de hogere prijzen en doordat jongeren minder vaak uitgaan. Ook concertbezoeken namen af, al liggen de aantallen nog wel boven die van 2023. Veel poppodia hebben ook te maken met hogere kosten en financiële problemen. Ze kloppen vaker aan bij hun gemeente voor steun. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Henny en luister langs de Dongen naar Rivierenland Radio.

0: Op de meeste plaatsen zonnig. In het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Ook morgen kan gerekend worden op flink wat zon met opnieuw hoge temperaturen. En dat geldt ook voor zondag. Het wordt dan hoog zomers met veel zonneschijn. De eerste dagen na het weekend verandert er weinig aan dit weerbeeld. Pas aan het eind van de week is de kans groot op een enkele regen- of onweersbui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio. Niet.

0: Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen. Vandaag op 10 juli. Op 10 juli 1962 wordt satelliet Telstar 1 gelanceerd, die live televisieverbindingen tussen Europa en Amerika mogelijk maakt. Ineens kunnen nieuwsberichten vrijwel direct de wereld overreizen. Voor radio- en televisieliefhebbers betekent dit het begin van een nieuw mediatijdperk. Internationale gebeurtenissen komen letterlijk dichterbij. Op 10 juli 1973 krijgen de Bahama's onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. De eilandstaat blijft wel onderdeel van het gemenebest, maar wereldwijd groeit in deze periode het aantal voormalige kolonies dat zelfstandig wordt. Het nieuws krijgt ook aandacht in Europa. Op 10 juli 1985 wordt het Greenpeace-schip Rainbow Warrior in de haven van Auckland opgeblazen door Franse geheime agenten. Eén bemanningslid komt om het leven. Het incident veroorzaakt een internationaal politiek schandaal. Milieuactivisme en overheidsmacht botsen op dramatische wijze. Vandaag is de geboortedag van onder andere actrice en fotomodel Sofia Vergara, actrice Margreet Heemskerk, zangeres en actrice Jessica Simpson en actrice Alexandra Hedison. Ben jij ook jarig vandaag? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speaker stroomt.
1: Jij

0: ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Ben je ondernemer?
2: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
1: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
2: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
6: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
7: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Rivierenland Radio Headlines. Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het nachtleven bij Nederlandse poppodia trekt minder bezoekers. Vorig jaar daalde het aantal bezoekers van nachtclubs met bijna 14% vergeleken met 2024. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
9: Waar is Willeke? Wij doen een dringende oproep. Luister alsjeblieft. Dit jaar, op 24 november, zal Willeke 50 zijn geworden. Dan is ze ook al 35 jaar zoek. En daarmee dreigt haar verdwijning een van de langslopende vermissingszaken van Nederland te worden. Waar is Willeke? We zoeken geen dader, maar antwoorden. Indien jij weet waar Willeke Dost is, neem dan alsjeblieft anoniem contact op. Zodat Willeke het waardige afscheid kan krijgen dat ieder mens verdient. We zijn uitsluitend op zoek naar concrete informatie die kan leiden tot het terugvinden van Willeke. Daarom vragen we uitdrukkelijk om geen verhalen uit de media, geruchten of speculaties te delen. Ben jij betrokken geweest bij haar verdwijning? Of beschik je over kennis? Dan vragen we je om zoveel mogelijk specifieke details in jouw anonieme melding te verstrekken. Denk dan aan informatie over haar kleding, oorbellen, rugtasje of fiets. Of over feiten omtrent haar verdwijning die nog niet eerder naar buiten zijn gekomen. Deze oproep doen we enkel en alleen aan degenen die weten wat er gebeurd is, maar al 35 jaar zwijgen. Verlos jezelf van de zware last waarmee je leeft en verbreek de stilte. Jij bent het waard. Willeke is het waard. Voor jouw anonieme verhaal kun je het mailadres gebruiken waar is Willeke Dost, @gmail.com. Ik herhaal, waar is Willeke Dost, @gmail.com. Dankjewel.
0: Rivierenland Radio. In Bergijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
10: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
0: Dit is de flitsschijf van deze week.
11: De Bausa, Louis Ma.

0: Nederland Radio Info.
1: City of Dance in plaats in Middelburg, 17 en 18 juli. Deze moment staat bekend als een van de grootste dancefestivals van de regio en biedt meerdere steentjes en uiteenlopende stijlen zoals house, techno, hardstyle, urban en feestmuziek. Optredens zijn er onder andere van Stuk, La Frenten, The Turfy Gang, Polk, Team Rush Hour en Biggie en Billy the Kid. Dat allemaal dus op City of Dance Festival in Middelburg.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenlandradio.
1: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dori kunnen er elk seizoen een Pot voor Dori mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordori.com. Dat is Pot voor Dori met dubbel O.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf 25 euro per week? Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: U zoekt correcte en nette consumenten?
5: Nette consumenten.
4: Dan zoekt u onze luisteraars.
1: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Goedemorgen, dit is het nieuws van 7 uur.
7: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. In de grote Franse steden werd feest gevierd na de winst op Marokko, maar ook hier bleven grote rellen uit. Er waren op voorhand al veel politieagenten op de been om de orde te handhaven. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de inspectie heeft het schoolbestuur jarenlang te weinig gedaan om de slechte onderwijskwaliteit te verbeteren. Vooral de examenresultaten op de MAVO zijn zorgelijk. De inspectie heeft weinig vertrouwen in verbetering en vraagt staatssecretaris Thielen om in te grijpen. Het bestuur van de school erkent dat verbetering nodig is, maar betwist dat er sprake is van wanbeheer. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het bedrijf kampt met hoge kosten, overcapaciteit en toenemende concurrentie uit China. Ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche worden mogelijk kleiner van opzet. Volkswagen heeft officieel nog niets naar buiten gebracht over gedwongen ontslagen, maar werknemers vrezen voor veel banenverlies. Het nachtleven bij Nederlandse poppodia trekt minder bezoekers. Vorig jaar daalde het aantal bezoekers van nachtclubs met bijna 14% vergeleken met 2024. Volgens de branche komt dat onder meer door de hogere prijzen en doordat jongeren minder vaak uitgaan. Ook concertbezoeken namen af, al liggen de aantallen nog wel boven die van 2023. Veel poppodia hebben ook te maken met hogere kosten en financiële problemen. Ze kloppen vaker aan bij hun gemeente voor steun. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
9: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek, met Q-U-E.
6: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
10: Hi, dit is Mike en ik luister langs de Dommel in Eindhoven naar Rivierenland Radio.

0: Op de meeste plaatsen zonnig. In het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Ook morgen kan gerekend worden op flink wat zon met opnieuw hoge temperaturen. En dat geldt ook voor zondag. Het wordt dan hoog zomers met veel zonneschijn. De eerste dagen na het weekende verandert er weinig aan dit weerbeeld. Pas aan het eind van de week is de kans groot op een enkele regen- of onweersbui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen. Vandaag op 10 juli. Op 10 juli 1962 wordt satelliet Telstar 1 gelanceerd, die live televisieverbindingen tussen Europa en Amerika mogelijk maakt. Ineens kunnen nieuwsberichten vrijwel direct de wereld overreizen. Voor radio- en televisieliefhebbers betekent dit het begin van een nieuw mediatijdperk. Internationale gebeurtenissen komen letterlijk dichterbij. Op 10 juli 1973 krijgen de Bahama's onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. De eilandstaat blijft wel onderdeel van het gemenebest, maar wereldwijd groeit in deze periode het aantal voormalige kolonies dat zelfstandig wordt. Het nieuws krijgt ook aandacht in Europa. Op 10 juli 1985 wordt het Greenpeace-schip Rainbow Warrior in de haven van Auckland opgeblazen door Franse geheime agenten. Eén bemanningslid komt om het leven. Het incident veroorzaakt een internationaal politiek schandaal. Milieuactivisme en overheidsmacht botsen op dramatische wijze. Vandaag is de geboortedag van onder andere actrice en fotomodel Sofia Vergara, actrice Margreet Heemskerk, zangeres en actrice Jessica Simpson en actrice Alexandra Hedison. Ben jij ook jarig vandaag? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Flessenpost all night.
1: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het nachtleven bij Nederlandse poppodia trekt minder bezoekers. Vorig jaar daalde het aantal bezoekers van nachtclubs met bijna 14% vergeleken met 2024. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, met Willem. Ik luister langs de Kromme Mijdrecht naar Rivierenland Radio. Allee.

0: Rijnland Radio Info.
1: De Tilburgse kermis vindt plaats dit jaar van vrijdag 17 juli tot en met zondag 28 juli. Verandert 10 dagen lang het centrum van Tilburg in één groot festivalterrein. Met meer dan 230 attracties, talloze eetgelegenheden, spelzaken en evenementen staat de kermis bekend als een van de grootste van de Benelux en behoort tot de meest bezochte evenementen van Nederland. Bijzondere dagen zijn er op de prikkelarme kermis op zondag 19 juli van 12 tot 2... waarbij licht- en geluidseffecten worden verminderd. Op roze maandag is het 20 juli, traditioneel een van de drukst bezochte en meest feestelijke dagen van het evenement. En daarnaast gelden van 21 tot en met 23 juli gereduceerde prijzen bij veel attracties gedurende de middaguren. Kermis Tilburg, je bent welkom dus 17 juli tot 26 juli.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Ja. Het is weer de hoogste tijd voor de file top 3. Oftewel drie ultieme geluksmomentjes op de radio. En dat terwijl jij stilstaat in de file. Ja, het kan allemaal gebeuren. Vandaag hebben we de top 3 van Mark van Dijk. En hij schreef ons via de e-mail dat hij regelmatig stilstaat bij Os op de A59. Ja, ook daar kan het wel eens misgaan. Maar ik beloof je, de top 3 die mag er zijn. Laten we beginnen met nummer 3. Hier is Sandra met Maria Magdalena.

Je hoorde Sandra met Maria Magdalena als de derde plaat in de file top 3 van Mark van Dijk. Op nummer 2 hadden we staan Massive Attack met Unfinished Sympathy. En dan de nummer 1, het onmiskenbare geluid van Queen. Hier is Radio Gaga.

0: zeg nou eens eerlijk, het mag echt wel genoemd worden. Het is een mooie top 3 geworden. Sandra, die had ik al heel lang niet gehoord. Maria Magdalena, een grote hit was dat volgens mij ergens een keer in de zomer. Daarna Massive Attack, rond de tijd dat Irak werd binnengevallen, herinner ik me nog, met Unfinished Sympathy. En als laatste Queen met het onmiskenbare geluid en de grote hit die ze gescoord hadden destijds met Radio Gaga. Als jij zelf jouw drie favoriete platen wil horen, dan kan dat in de file top 3 van de volgende keer wellicht. Stuur die drie titels gewoon even door naar flessenpost@rivierenlandradio.nl en wij zorgen dat het voor elkaar komt.
1: File top 3.
2: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij bosbranden. De meeste mensen kwamen om het leven toen ze probeerden te ontsnappen aan de hevige branden die gisteren uitbraken. Sommige van hen werden dood aangetroffen in hun auto. Het plaatsje Bedar werd helemaal geëvacueerd. Dat ging niet eenvoudig. Door de droge ondergrond kon het vuur zich makkelijk verspreiden in het bosgebied langs de snelweg. Volgens Spaanse autoriteiten in de zuidelijke regio Andalusië zijn de branden de ernstigste in de regio sinds lange tijd. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0-nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. In de grote Franse steden werd feest gevierd na de winst op Marokko, maar ook hier bleven grote rellen uit. Er waren op voorhand al veel politieagenten op de been om de orde te handhaven. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Volgens de inspectie heeft het schoolbestuur jarenlang te weinig gedaan om de slechte onderwijskwaliteit te verbeteren. Vooral de examenresultaten op de MAVO zijn zorgelijk. De inspectie heeft weinig vertrouwen in verbetering en vraagt staatssecretaris Thilo om in te grijpen. Het bestuur van de school erkent dat verbetering nodig is, maar betwist dat er sprake is van wanbeheer. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het bedrijf kampt met hoge kosten, overcapaciteit en toenemende concurrentie uit China. Ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche worden mogelijk kleiner van opzet. Volkswagen heeft officieel nog niets naar buiten gebracht over gedwongen ontslagen, maar werknemers vrezen voor veel banenverlies. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, ik ben Ries. Ik woon langs Lek en ook ik luister naar Rivierenland Radio.

0: Op de meeste plaatsen zonnig. In het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Ook morgen kan gerekend worden op flink wat zon met opnieuw hoge temperaturen. En dat geldt ook voor zondag. Het wordt dan hoog zomers met veel zonneschijn. De eerste dagen na het weekend verandert er weinig aan dit weerbeeld. Pas aan het eind van de week is de kans groot op een enkele regen- of onweersbui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen. Vandaag op 10 juli. Op 10 juli 1962 wordt satelliet Telstar 1 gelanceerd, die live televisieverbindingen tussen Europa en Amerika mogelijk maakt. Ineens kunnen nieuwsberichten vrijwel direct de wereld overreizen. Voor radio- en televisieliefhebbers betekent dit het begin van een nieuw mediatijdperk. Internationale gebeurtenissen komen letterlijk dichterbij. Op 10 juli 1973 krijgen de Bahama's onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. De eilandstaat blijft wel onderdeel van het gemenebest, maar wereldwijd groeit in deze periode het aantal voormalige kolonies dat zelfstandig wordt. Het nieuws krijgt ook aandacht in Europa. Op 10 juli 1985 wordt het Greenpeace-schip Rainbow Warrior in de haven van Auckland opgeblazen door Franse geheime agenten. Eén bemanningslid komt om het leven. Het incident veroorzaakt een internationaal politiek schandaal. Milieuactivisme en overheidsmacht botsen op dramatische wijze. Vandaag is de geboortedag van onder andere actrice en fotomodel Sofia Vergara, actrice Margreet Heemskerk, zangeres en actrice Jessica Simpson en actrice Alexandra Hedison. Ben jij ook jarig vandaag? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
1: U zoekt correcte en nette consumenten?
2: Nette consumenten.
1: Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij bosbranden. De meeste mensen kwamen om het leven toen ze probeerden te ontsnappen aan de hevige branden die gisteren uitbraken. Sommige van hen werden dood aangetroffen in hun auto. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. De onderwijsinspectie spreekt van wanbeheer bij de islamitische middelbare school Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Autoproducent Volkswagen wil de komende jaren minder automodellen maken en de productiecapaciteit verlagen. De Duitse fabrikant wil zo de kosten terugdringen en zijn financiële positie verbeteren. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen knooppunt Leendeheide en Maarhezen ben je 10 minuten langer onderweg.
6: Waar is Willeke? Wij doen een dringende oproep. Luister alsjeblieft. Dit jaar, op 24 november, zal Willeke 50 zijn geworden. Dan is ze ook al 35 jaar zoek. En daarmee dreigt haar verdwijning een van de langslopende vermissingszaken van Nederland te worden. Waar is Willeke? We zoeken geen dader, maar antwoorden. Indien jij weet waar Willeke Dost is, neem dan alsjeblieft anoniem contact op. Zodat Willeke het waardige afscheid kan krijgen dat ieder mens verdient. We zijn uitsluitend op zoek naar concrete informatie die kan leiden tot het terugvinden van Willeke. Daarom vragen we uitdrukkelijk om geen verhalen uit de media, geruchten of speculaties te delen. Ben jij betrokken geweest bij haar verdwijning of beschik je over kennis, dan vragen we je om zoveel mogelijk specifieke details in jouw anonieme melding te verstrekken. Denk dan aan informatie over haar kleding, oorbellen, rugtasje of fiets. Of over feiten omtrent haar verdwijning die nog niet eerder naar buiten zijn gekomen. Deze oproep doen we enkel en alleen aan degenen die weten wat er gebeurd is, maar al 35 jaar zwijgen. Verlos jezelf van de zware last waarmee je leeft en verbreek de stilte. Jij bent het waard. Willeke is het waard. Voor jouw anonieme verhaal kun je het mailadres gebruiken waarisWillekeDost@gmail.com. Ik herhaal waarisWillekeDost@gmail.com. Dankjewel.
0: Rivierenland Radio.
7: Rivierenland Radio.
0: In Best kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 6C.
8: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
0: Dit is de flitsschijf van deze week.
9: De Bausa. Louis

0: Rijnland Radio Info.
1: 11 juli is de dag dat het Moonbase Festival weer plaats gaat vinden. De Ven in Spaarnwoude in Velzen Zuid. Het eendaagse outdoorfestival is de nieuwe naam van de bekende Full Moon Festival. Het brengt bezoekers samen in een sfeervolle omgeving met water, groen en meerdere muziekarea's. Van 1 tot 11 uur start het terrein in het teken van house, trance, hardstyle, hardcore en hard techno. Het festival biedt 4 verschillende stages. Verwacht optredens van onder andere Christina Novelli, Danique, Eric E., Ram, The Dark Raver, Lucien Ford, Roland Modendijk, Busfus en Dano. Dat allemaal dus op Moonbase 11 juli Spaarnwoude.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Start de motor! De boerderij wacht!
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat Nederland de dodelijkste wolven van Europa heeft. Dat meldt de Telegraaf. Vorig jaar zijn in Nederland 3300 dieren gedood door 131 wolven. Dat zijn 25 dode dieren per wolf, het hoogste aantal in Europa. Volgens de Wageningen Universiteit komt dat onder meer door de hoge veedichtheid in ons land. Ook wordt gewezen op de gebrekkige bescherming, aldus de Telegraaf. Na een bezoek aan Duitsland pleit staatssecretaris Erkens van Landbouw voor een gezamenlijke aanpak van de twee landen om de populatie wolven te beteugelen. PostNL wil dat de postwet wordt herzien omdat de regels volgens het bedrijf niet meer passen bij de huidige postmarkt. De wettelijke regels moeten worden versoepeld. PostNL mag vanaf maandag 2 dagen over het bezorgen van een brief doen, maar wil er eigenlijk heel snel 3 dagen over doen. Ook moeten er minder brievenbussen komen, vindt PostNL. De hoeveelheid post is de afgelopen 20 jaar met 70% gedaald en die daling zet zich voort op dus het bedrijf. De politiek moet snel maatregelen nemen, vindt PostNL. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij bosbranden. De meeste mensen kwamen om het leven toen ze probeerden te ontsnappen aan de hevige branden die gisteren uitbraken. Sommige van hen werden dood aangetroffen in hun auto. Het plaatsje Bedar werd helemaal geëvacueerd. Dat ging niet eenvoudig. Door de droge ondergrond kon het vuur zich makkelijk verspreiden in het bosgebied langs de snelweg. Volgens Spaanse autoriteiten in de zuidelijke regio Andalusië zijn de branden de ernstigste in de regio sinds lange tijd. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0-nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. In onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gingen fans de straat op en werd er vuurwerk afgestoken. Hier en daar moest de ME ingrijpen nadat er met flesjes naar agenten werd gegooid. Daarbij is een onbekend aantal mensen aangehouden. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht heb je 10 minuten vertraging. En de A76 vanuit Geleen naar Aken voor de Duitse grens doe jij 5 minuten langer over.
5: Rivierenland Radio.
6: Rivierenland Radio.
7: In Oorschot kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Vierenland Radio Info.
1: Het beursseizoen komt er weer aan. Dat betekent bijvoorbeeld van donderdag 3 september... tot op het zaterdag 5 september... dat Den Bosch weer volledig in het teken staat van creativiteit. Tijdens de knotgekke hobby- en kaartendagen in de Brabanthallen. 3 dagen lang verandert het beurscomplex in een kleurrijke wereld... vol papierkunst, stempels, diamond painting, scrapbooking, handlettering... mixed media, kralen, verf en talloze andere creatieve hobby's. Dus de dagen is geopend van 9:30 tot 4:30. Meer informatie knotsgekkehobbydagen.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Uiterlijke opzegdatum, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat Nederland de dodelijkste wolven van Europa heeft. Vorig jaar zijn in Nederland 3300 dieren gedood door 131 wolven. Dat zijn 25 dode dieren per wolf, het hoogste aantal in Europa. PostNL wil dat de postwet wordt herzien omdat de regels volgens het bedrijf niet meer passen bij de huidige postmarkt. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen bij bosbranden. De meeste mensen kwamen om het leven toen ze probeerden te ontsnappen aan de hevige branden die gisteren uitbraken. Sommige van hen werden dood aangetroffen in hun auto. In de meeste steden in Nederland bleef het na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk redelijk rustig. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land alleen viel op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens doe je er 5 minuten langer over.
4: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
5: Hallo, ik ben Bianca. Ik luister in Maasdriel langs de Maas en de Waal naar Rivierenland Radio.

0: 24 uur per dag. Prettig gezelschap. Met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
0: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
1: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
0: Mail naar flessenpost. @rivierenlandradio.nl
1: Flessenpost. @rivierenlandradio.nl

0: Vierenland Radio Info.
1: Tomorrowland vindt plaats in het recreatiedomein De Schorre in Boom, België. Tweedaagse festivalweekend zijn van 17 tot en met 19 juli en 24 tot en met 26 juli. Festival zit dit jaar volledig in het teken van het thema Conscientia. Een nieuwe magische wereld waarin muziek, kunst, technologie en emotie samenkomen. Bezoekers uit meer dan 200 landen worden verwacht op een terrein met 16 podia, indrukwekkende decors, spectaculaire lichtshows en een breed aanbod aan elektronische muziekstijlen. Dat gaat dan van house tot techno en trance, hardstyle, drum and bass en afro house. Main Stage vormt opnieuw het middelpunt van het festival, ontvangt enkele van de grootste namen uit de internationale dance scene. Tomorrowland dus in het Belgische Boom.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Yes!
1: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Kesbeke, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio. In Den Haag zijn 11 mensen aangehouden na de kwartfinale van het WK voetbal, waarin Marokko gisteravond van Frankrijk verloor. Ze werden gearresteerd voor belediging, opruiing, het verstoren van de openbare orde en het gooien van vuurwerk naar de politie. De arrestaties waren voornamelijk in de Schilderswijk. De politie werd bekogeld met vuurwerk en glazen flesjes. Ook scandeerden de jongeren leuzen als alle Joden zijn homo's en Hamas, Hamas, Joden aan het gas. In Amsterdam werden 8 mensen gearresteerd bij soortgelijke rellen. In het tweede kwartaal zijn de huurprijzen in de vrije sector gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Volgens woningplatforms huurwoningen.nl en Paradius ging vooral de huur van appartementen omhoog. Daarmee zouden de huurprijzen harder omhoog gaan dan de inflatie en prijzen van koopwoningen. Nieuwe huurders betaalden in het tweede kwartaal gemiddeld €1.882 per maand, ongeveer 3% meer dan vorig jaar. De krapte op de huurmarkt houdt aan doordat veel huurwoningen door woningbeleggers worden verkocht. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat Nederland de dodelijkste wolven van Europa heeft. Dat meldt de Telegraaf. Vorig jaar zijn in Nederland 3300 dieren gedood door 131 wolven. Dat zijn 25 dode dieren per wolf, het hoogste aantal in Europa. Volgens de Wageningen Universiteit komt dat onder meer door de hoge veedichtheid in ons land. Ook wordt gewezen op de gebrekkige bescherming, aldus de Telegraaf. PostNL wil dat de postwet wordt herzien, omdat de regels volgens het bedrijf niet meer passen bij de huidige postmarkt. De wettelijke regels moeten worden versoepeld. PostNL mag vanaf maandag 2 dagen over het bezorgen van een brief doen, maar wil er eigenlijk heel snel 3 dagen over doen. Ook moeten er minder brievenbussen komen, vindt PostNL. De hoeveelheid post is de afgelopen 20 jaar met 70% gedaald. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Zoek naar grafische oplossingen voor je bedrijf?
4: Kaasjager in Zaltbommel levert logo's, huisstijlen en websites voor het MKB.
3: Professioneel, creatief en resultaatgericht.
4: Bezoek kaasjager.nl en geef je bedrijf een visuele boost.
3: Kaasjager, de communicatiemaker.
4: Kaasjager.nl.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, mijn naam is Michael. Ik luister altijd langs de kleine Dommel naar Rivierenland Radio.

0: Vierenland Radio Info.
1: De Tilburgse kermis vindt plaats dit jaar van vrijdag 17 juli tot en met zondag 28 juli. Verandert 10 dagen lang het centrum van Tilburg in één groot festivalterrein. Met meer dan 230 attracties, talloze eetgelegenheden, spelzaken en evenementen staat de kermis bekend als een van de grootste van de Benelux en behoort tot de meest bezochte evenementen van Nederland. Bijzondere dagen zijn er op de prikkelarme kermis op zondag 19 juli van 12 tot 2... waarbij licht- en geluidseffecten worden verminderd. Op roze maandag is het 20 juli, traditioneel een van de drukst bezochte en meest feestelijke dagen van het evenement. En daarnaast gelden van 21 tot en met 23 juli gereduceerde prijzen bij veel attracties gedurende de middaguren. Kermis Tilburg, je bent welkom dus 17 juli tot 26 juli.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Foam World maakt schuim op maat voor alle toepassingen. Van kussens voor caravan, camper en lounge set tot verpakking, creaties, isolatie en akoestische oplossingen. Plaatwerk of volledig maatwerk, wij maken het precies zoals jij het nodig hebt. Voor particulieren en bedrijven. Foam World, schuim dat past. Kijk op www.foamworld.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten? Dan zoekt u onze luisteraars.
2: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
3: Rivierenland Radio. Headlines. Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In Den Haag zijn 11 mensen aangehouden na de kwartfinale van het WK voetbal, waarin Marokko gisteravond van Frankrijk verloor. De politie werd bekogeld met vuurwerk en glazen flesjes. Ook scandeerden de jongeren leuzen als alle Joden zijn homo's en Hamas, Hamas, Joden aan het gas. In het tweede kwartaal zijn de huurprijzen in de vrije sector gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat Nederland de dodelijkste wolven van Europa heeft. Vorig jaar zijn in Nederland 3300 dieren gedood door 131 wolven. Dat zijn 25 dode dieren per wolf, het hoogste aantal in Europa. PostNL wil dat de postwet wordt herzien, omdat de regels volgens het bedrijf niet meer passen bij de huidige postmarkt. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: Rivierenland Radio.
6: In Sint-Piegels-Gestel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Rijnland Radio Info.
1: De Walhalla Zomerfeesten vinden weer in Deurne plaats, in de kasteelruïne, centrum van Deurne, Noord-Brabant. Het festival wordt georganiseerd door een jongere society, Walhalla. Dat is bekend als een van de oudste en meest karakteristiekvolle zomerfestivals van Nederland. Met een traditie die teruggaat tot 1966. In 26 wordt de 50ste editie alweer gevierd en zorgt voor een feestelijke sfeer met 3 dagen muziek, ontmoeting en het dorpsfestivalgevoel. Optredens van onder andere de Band van de Banaan, Pater Moes Kroen, Biscuit Park en de Borders of Blues. Dat allemaal dus op Walhalla, 17 tot 19 juli.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenlandradio.
1: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
9: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
1: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
10: Goedemorgen, dit is het nieuws van 11 uur.
11: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio.
12: Op jaarbasis is het aantal faillissementen in juni met 4% afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorige maand gingen 302 bedrijven failliet, 12 minder dan in dezelfde maand een jaar eerder, aldus het CBS. Er zijn wel meer faillissementen uitgesproken dan in mei van dit jaar. Het Statistiekbureau heeft berekend dat in de sector vervoer en opslag relatief gezien de meeste faillissementen in juni waren, gevolgd door faillissementen in de industrie. Een eilandengroep in het zuidwesten van Japan maakt zich op voor de komst van de krachtige tyfoon Bavi. Er wordt gewaarschuwd voor stormen, slagregens, aardverschuivingen en overstromingen. Bavi zou de meest vernietigende tyfoon in Japan zijn in jaren. Luchtvaartmaatschappijen hebben voor vandaag en morgen tientallen vluchten geannuleerd. Ook Taiwan, dat in de buurt ligt, vreest veel last te krijgen van Bavi, maar verwacht wordt dat de tyfoon niet over Taiwan zal trekken. In Den Haag zijn 11 mensen aangehouden na de kwartfinale van het WK voetbal, waarin Marokko gisteravond van Frankrijk verloor. Ze werden gearresteerd voor belediging, opruiing, het verstoren van de openbare orde en het gooien van vuurwerk naar de politie. De arrestaties waren voornamelijk in de Schilderswijk. De politie werd bekogeld met vuurwerk en glazen flesjes. Ook scandeerden de jongeren leuzen als "alle Joden zijn homo's" en "Hamas, Hamas, Joden aan het gas". In Amsterdam werden 8 mensen gearresteerd bij soortgelijke rellen. In het tweede kwartaal zijn de huurprijzen in de vrije sector gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Volgens woningplatforms huurwoningen.nl en Paradius ging vooral de huur van appartementen omhoog. Daarmee zouden de huurprijzen harder omhoog gaan dan de inflatie en prijzen van koopwoningen. Nieuwe huurders betaalden in het tweede kwartaal gemiddeld €1.882 per maand, ongeveer 3% meer dan vorig jaar. De krapte op de huurmarkt houdt aan doordat veel huurwoningen door woningbeleggers worden verkocht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
13: Ben je ondernemer?
14: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
13: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
14: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
15: Rivierenland Radio.
16: In Dune kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Vierenland Radio Info.
1: City of Dance in plaats in Middelburg, 17 en 18 juli. Deze moment staat bekend als een van de grootste dancefestivals van de regio en biedt meerdere standjes en uiteenlopende stijlen zoals house, techno, hardstyle, urban en feestmuziek. Optredens zijn er onder andere van Stuk, La Frenten, The Turfy Gang, Polk, Team Rush Hour en Biggie en Billy the Kid. Dat allemaal dus op City of Dance Festival in Middelburg.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: schrijven?
1: Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Op jaarbasis is het aantal faillissementen in juni met 4% afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een eilandengroep in het zuidwesten van Japan maakt zich op voor de komst van de krachtige tyfoon Bavi. Er wordt gewaarschuwd voor stormen, slagregens, aardverschuivingen en overstromingen. In Den Haag zijn 11 mensen aangehouden na de kwartfinale van het WK voetbal, waarin Marokko gisteravond van Frankrijk verloor. De politie werd bekogeld met vuurwerk en glazen flesjes. Ook scandeerden de jongeren leuzen als alle Joden zijn homo's en Hamas, Hamas, Joden aan het gas. In het tweede kwartaal zijn de huurprijzen in de vrije sector gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig, in het noorden eerst nog wat mist en bewolking. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag 20 graden in het Waddengebied en zo'n 30 graden in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vooral extra reistijd nodig op de A76. Daar kom ik zo bij. Eerst de A17, Roosendaal-Dordrecht bij Moerdijk, 5 minuten vertraging. A29 richting Rotterdam bij Numansdorp, 5 minuten extra. En de A50 van Os naar Eindhoven tussen Veghel Noord en Eerde duurt er ook 5 minuten langer over. En dat geldt ook weer voor de A73 vanuit Venlo naar Maasbracht tussen Roermond en Linnen. En dan de A76 Geleen-Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens. Dat 4 kilometer, op onthoud dus 20 minuten.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Ans. Ik luister naar Rivierenland Radio vanuit Zutphen aan de IJssel.
6: Allee.

0: Kennemerland Radio Info.
1: Kermis Uden, dit jaar van 17 tot 26 juli, voor opnieuw een van de grootste en meest bezochte zomerevenementen van de regio Noord-Brabant. Gedurende 10 dagen verandert het centrum van Uden in een bruisend terrein vol attracties, horeca, muziek en gezelligheid voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van gevarieerd aanbod, variërend van spectaculaire thrill rides tot moderne familieattracties, tot traditionele kermisspelen en nostalgische draaimodus. Kermis trekt jaarlijks duizenden bezoekers uit Uden en omliggende plaatsen. Naast attracties is er volop aandacht voor entertainment met diverse optredens en activiteiten. Kermis Uden dus, 17 juli, 26 juli, Uden Centrum.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbeke, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Rivierenland Radio. België is van plan om op 1 mei volgend jaar een digitaal tolvignet in te voeren. Naar verwachting kan het vignet een geldigheid hebben van een dag tot enkele dagen of een jaar. Een dagpas zal rond de 10 euro kosten. Voor een jaar denkt men aan bedragen rond de 100 euro... waarbij mensen met elektrische auto's wat voordeliger uit zijn... en met een vervuilende auto zo'n 25 euro extra moet worden betaald. Eigen inwoners krijgen mogelijk compensatie via een lagere wegenbelasting. Het wordt nog spannend welke investeerder de nieuwe eigenaar van vliegmaatschappij EasyJet gaat worden... want naast Castle Lake heeft nu ook het Amerikaanse grotere Apollo interesse. En die wil meer betalen, bijna 6 miljard pond... EasyJet heeft zijn eerder advies aan aandeelhouders om aan Castle Lake te verkopen daarom aangepast. Apollo heeft nog een kleine maand om een definitief pot te doen. EasyJet zit in Europa qua aantal passagiers in de top 5. Vanaf morgen gaat in Nederland het Nationaal Hitteplan opnieuw in. In grote delen van het land worden dit weekend en begin volgende week weer temperaturen van boven de 30 graden verwacht. Daardoor lopen kwetsbare groepen extra risico. Het RIVM vraagt mantelzorgers om ouderen, kinderen en langdurig zieken goed in de gaten te houden... en adviseert om genoeg te drinken, koel te blijven en alert te zijn op klachten zoals hoofdpijn, duizeligheid en erge dorst. En in juni zijn er 4% minder bedrijven failliet gegaan dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorige maand gingen 302 bedrijven failliet, 12 minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Er zijn wel meer faillissementen uitgesproken dan in mei van dit jaar. Het CBS berekent dat in juni de meeste faillissementen voorkwamen in de sector vervoer en opslag en daarna in de industrie. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder meer langs de A50 Os Eindhoven. Tussen Veghel en Eerde 4 kilometer, 10 minuten extra. Ook de A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht 10 minuten oponthoud. En tot slot helemaal aan het zuiden de A76 vanuit Geleen. Voor de Duitse grenscontrole nu 4 kilometer en 20 minuten.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Ik ben Alex en ik luister langs de Dommel in Zon en Breugel naar Rivierenland Radio.

0: Het is vanmiddag in het hele land volop zomerweer, met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. Komende nacht kan in het noorden wat mist ontstaan. Morgen, zaterdag, lost eventuele bewolking snel op en schijnt de zon opnieuw volop. Het wordt dan nog wat warmer dan vandaag. In het zuiden kan dan de 34 graden gehaald worden. Opnieuw is het op de Wadden koeler en ook deels bewolkt. Het wordt daar een graad of 22. Zondag houdt het zonnige en droge zomerweer aan. En ook volgende week begint warm. Maar vanaf halverwege komende week neemt de kans op regen en onweersbuien geleidelijk toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

jouw favoriete hit aan. Via ons WhatsApp-nummer. Ons WhatsApp-nummer 06-44-43-77-99. En hij wordt binnen 5 minuten gedraaid.

0: inschrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. België is van plan om op 1 mei volgend jaar een digitaal tolvignet in te voeren. Voor een dagpas gaat dat zo rond de 10 euro kosten, voor een jaarpas rond de 100. Het wordt nog spannend welke investeerder de nieuwe eigenaar van vliegmaatschappij EasyJet gaat worden, want naast Castle Lake heeft nu ook het Amerikaanse grotere Apollo interesse. Vanaf morgen gaat in Nederland het Nationaal Hitteplan opnieuw in. In grote delen van het land worden dit weekend en begin volgende week weer temperaturen van boven de 30 graden verwacht. En in juni zijn er 4% minder bedrijven failliet gegaan dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land loopt het vast op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel heb je een kwartier vertraging. En verderop bij Eindhoven, in de richting van Maastricht op de A2 bij Leende 10 minuten extra. A17 Roosendaal-Dordrecht voor het knooppunt Klaverpolder doe je er 10 minuten langer over. En A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam tussen knooppunt Sabina en de Haringvlietbrug heb je een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A58 Breda-Tilburg voor het knooppunt Sint-Annebos. En de A76 vanuit Geleen naar Aken voor de Duitse grens 20 minuten vertraging. Van de A59 vanuit Rotterdam naar Burg-Haamstede tussen Bruinisse en Nieuwekerk ook een kwartier vertraging.
9: Waar is Willeke? Wij doen een dringende oproep. Luister alsjeblieft. Dit jaar, op 24 november, zal Willeke 50 zijn geworden. Dan is ze ook al 35 jaar zoek. En daarmee dreigt haar verdwijning een van de langslopende vermissingszaken van Nederland te worden. Waar is Willeke? We zoeken geen dader, maar antwoorden. Indien jij weet waar Willeke Dost is, neem dan alsjeblieft anoniem contact op. Zodat Willeke het waardige afscheid kan krijgen dat ieder mens verdient. We zijn uitsluitend op zoek naar concrete informatie die kan leiden tot het terugvinden van Willeke. Daarom vragen we uitdrukkelijk om geen verhalen uit de media, geruchten of speculaties te delen. Ben jij betrokken geweest bij haar verdwijning? Of beschik je over kennis? Dan vragen we je om zoveel mogelijk specifieke details in jouw anonieme melding te verstrekken. Denk dan aan informatie over haar kleding, oorbellen, rugtasje of fiets. Of over feiten omtrent haar verdwijning die nog niet eerder naar buiten zijn gekomen. Deze oproep doen we enkel en alleen aan degenen die weten wat er gebeurd is, maar al 35 jaar zwijgen. Verlos jezelf van de zware last waarmee je leeft en verbreek de stilte. Jij bent het waard. Willeke is het waard. Voor jouw anonieme verhaal kun je het mailadres gebruiken waar is Willeke Dost, @gmail.com. Ik herhaal, waar is Willeke Dost, @gmail.com. Dankjewel.
10: Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio.
11: In Maashorst kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 6C.
0: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
12: is de flitsschijf van deze week.
13: De Bausa.

0: Vierenland Radio Info.
1: De Tilburgse kermis vindt plaats dit jaar van vrijdag 17 juli tot en met zondag 28 juli. Verandert 10 dagen lang het centrum van Tilburg in één groot festivalterrein. Met meer dan 230 attracties, talloze eetgelegenheden, spelzaken en evenementen staat de kermis bekend als een van de grootste van de Benelux en behoort tot de meest bezochte evenementen van Nederland. Bijzondere dagen zijn er op de prikkelarme kermis op zondag 19 juli van 12 tot 2... waarbij licht- en geluidseffecten worden verminderd. Op roze maandag is het 20 juli, traditioneel een van de drukst bezochte en meest feestelijke dagen van het evenement. En daarnaast gelden van 21 tot en met 23 juli gereduceerde prijzen bij veel attracties gedurende de middaguren. Kermis Tilburg, je bent welkom dus 17 juli tot 26 juli.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
1: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Rob Grammendam met het radionieuws op Rivierenland Radio. Na Vlaams onderzoek hebben meerdere winkels het speelgoed Squishy Dumplings uit de verkoop gehaald. Het gaat om een soort stressballetjes die mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. Volgens een Belgische toxicoloog kunnen vooral varianten met een sterke chemische geur beter niet meer gebruikt worden. Het speelgoed komt bijna altijd uit China en wordt onder meerdere merknamen verkocht. Onder andere Bol.com verkoopt ze nu niet meer. België is van plan om op 1 mei volgend jaar een digitaal tolvignet in te voeren. Naar verwachting kan het vignet een geldigheid hebben van een dag tot enkele dagen of een jaar. Een dagpas zal rond de 10 euro kosten. Voor een jaar denkt men aan bedragen rond de 100 euro... waarbij mensen met elektrische auto's wat voordeliger uit zijn... en met een vervuilende auto zo'n 25 euro extra moet worden betaald. Eigen inwoners krijgen mogelijk compensatie via een lagere wegenbelasting. Bij de bosbranden in het zuidoosten van Spanje zijn tot nu toe 12 doden en 8 gewonden gemeld. Minstens 23 mensen worden vermist. Onder de dodelijke slachtoffers zijn volgens lokale media 4 Britten en mogelijk ook Belgen. Er vielen onder andere slachtoffers in een auto die probeerde weg te komen van het vuur, maar die niet een geadviseerde evacuatieroute nam. Volgens een plaatselijke burgemeester zijn de branden niet onder controle en lijkt het daar of er een bom is gevallen. En vanmorgen is een Ryanair-vlucht naar Duitsland kort na vertrek teruggekeerd naar Thessaloniki nadat er een raam in de cabine stuk ging. Een man van 61 werd deels naar buiten gezogen, maar kon door andere passagiers vastgehouden worden. De man raakte gewond aan zijn nek en is naar het ziekenhuis gebracht, net als een zwangere vrouw die inmiddels weer thuis is. Volgens Griekse media brak het raam waarschijnlijk door een afgebroken onderdeel van een motor. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer... met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch... tussen Everdingen en Zaltbommel... A2 van Eindhoven naar Maastricht, bij Leende 10 minuten extra. En de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo tussen Ewijk en Kuik, 20 minuten vertraging. Van de A76 vanuit Geleen naar Aken, voor de Duitse grens, 15 minuten vertraging.
5: Verandaglasshop.nl, het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf... of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
6: Rivierenland Radio.
7: Rivierenland Radio.
8: In Alphen aan kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Rijnland Radio Info.
1: Het beursseizoen komt er weer aan. Dat betekent bijvoorbeeld van donderdag 3 september... tot op het zaterdag 5 september... dat Den Bosch weer volledig in het teken staat van creativiteit. Tijdens de knotsgekke hobby- en kaartendagen in de Brabanthallen. Die dagen lang verandert het beurscomplex in een kleurrijke wereld vol papierkunst, stempels, diamond painting, scrapbooking, handlettering, mixed media, kralen, verf en talloze andere creatieve hobby's. Dus dagelijks geopend van 9:30 tot 16:30. Meer informatie knotsgekkehobbydagen.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemiddag, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 10 juli. Op 10 juli 1991 wordt Boris Yeltsin officieel beëdigd als president van Rusland, kort voor het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. De politieke veranderingen zorgen wereldwijd voor spanning en hoop. Ook in Nederland volgen mensen de ontwikkelingen in Oost-Europa nauwgezet. Het markeert het begin van een nieuw geopolitiek tijdperk. Op 10 juli 2010 maakt Nederland zich op voor de WK-finale tegen Spanje. Eén dag later. Het land kleurt volledig oranje en overal worden schermen opgebouwd. Supporters geloven dat de wereldtitel eindelijk binnen handbereik is. De spanning is voelbaar in heel Nederland. Op 10 juli 2015 wordt steeds duidelijker hoe streamingdiensten zoals Netflix het kijkgedrag veranderen. Traditionele televisie krijgt concurrentie van series on demand. Veel luisteraars herkennen het moment waarop binge-watchen normaal wordt. Media consumeren verandert blijvend. Vandaag is de geboortedag van onder andere acteur Jason Orange, actrice en schrijfster Karin van Holst-Pelikaan, zanger Neil Tennant en toneelactrice Margreet Blanken. Ben jij ook jarig vandaag? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: 24 uur per dag. Prettig gezelschap met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
0: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
1: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
0: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Na Vlaams onderzoek hebben meerdere winkels het speelgoed Squishy Dumplings uit de verkoop gehaald. Het gaat om een soort stressballetjes die mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. België is van plan om op 1 mei volgend jaar een digitaal tolvignet in te voeren. Voor een dagpas gaat dat zo rond de 10 euro kosten, voor een jaarpas rond de 100. Bij de bosbranden in het zuidoosten van Spanje zijn tot nu toe 12 doden en 8 gewonden gemeld. Minstens 23 mensen worden vermist. En vanmorgen is een Ryanair-vlucht naar Duitsland kort na vertrek teruggekeerd naar Thessaloniki nadat er een raam in de cabine stuk ging. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is druk in het zuiden van het land met ruim 150 kilometer file. Op de A2 Utrecht-Den Bosch doe je er 20 minuten langer over tussen Culemborg en Zaltbommel. A2 naar Maastricht tussen Knooppunt de Hocht en Leende bij Eindhoven een kwartier vertraging. Dan de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Hendrikido Ambacht en de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging. Het rijdt daar langzaam over 9 kilometer door een ongeluk. A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel een kwartier extra. Linkerrijstrook is daar dicht vanwege een auto met pech. Dan een ongeluk op de A59 Zierikzee richting Den Bosch. Tussen de afrit Dussen en de afrit Heusden 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Er is een vrachtwagen met gevaarlijke stoffen bij betrokken. Op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden doe je er 3 kwartier langer over. En ook op de A73, maar dan van Nijmegen naar Venlo tussen Beuningen en Kuik een 30 minuten vertraging.
4: Waar is Willeke? Wij doen een dringende oproep. Luister alsjeblieft. Dit jaar, op 24 november, zal Willeke 50 zijn geworden. Dan is ze ook al 35 jaar zoek. En daarmee dreigt haar verdwijning een van de langslopende vermissingszaken van Nederland te worden. Waar is Willeke? We zoeken geen dader, maar antwoorden. Indien jij weet waar Willeke Dost is, neem dan alsjeblieft anoniem contact op. Zodat Willeke het waardige afscheid kan krijgen dat ieder mens verdient. We zijn uitsluitend op zoek naar concrete informatie die kan leiden tot het terugvinden van Willeke. Daarom vragen we uitdrukkelijk om geen verhalen uit de media, geruchten of speculaties te delen. Ben jij betrokken geweest bij haar verdwijning? Of beschik je over kennis? Dan vragen we je om zoveel mogelijk specifieke details in jouw anonieme melding te verstrekken. Denk dan aan informatie over haar kleding, oorbellen, rugtasje of fiets. Of over feiten omtrent haar verdwijning die nog niet eerder naar buiten zijn gekomen. Deze oproep doen we enkel en alleen aan degenen die weten wat er gebeurd is, maar al 35 jaar zwijgen. Verlos jezelf van de zware last waarmee je leeft. En verbreek de stilte. Jij bent het waard. Willeke is het waard. Voor jouw anonieme verhaal kun je het mailadres gebruiken. Waar is Willeke Dost? @gmail.com. Ik herhaal. Waar is Willeke Dost? @gmail.com. Dankjewel.
5: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hey, hallo. Mijn naam is Erik uit Den Bosch. En ik woon hier langs de A. En daar luister ik altijd naar Rivierenland Radio. Ah.

0: Vierenland Radio Info.
1: 11 juli is de dag dat het Moonbase Festival weer plaats gaat vinden. De Ven in Spaarnwoude in Velzen Zuid. Het eendaagse outdoor festival is de nieuwe naam van de bekende Full Moon Festival. Het brengt bezoekers samen in een sfeervolle omgeving met water, groen en meerdere muziekarea's. Van 1 tot 11 uur staat het terrein in het teken van house, trance, hardstyle, hardcore en hard techno. Het festival biedt 4 verschillende stages. Verwacht optredens van onder andere Christina Novelli, Daniek, Eric E., Ram, The Dark Raver, Lucien Ford, Roland Modendijk, Busfus en Dano. Dat allemaal dus op Moonbase 11 juli Spaarnwoude.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Shakira is een Colombiaanse zangeres en Burna Boy is een Nigeriaanse artiest. Samen brachten zij Die Die uit, 15 mei 2026... als officieel lied van het WK Voetbal 2026. De titel komt van een Italiaanse uitdrukking die kom op betekent. De opbrengst van het nummer gaat naar het FIFA Global Citizen Education Fund... dat 100 miljoen dollar wil ophalen voor onderwijs en voetbalmogelijkheden voor kinderen. Shakira zong eerder al Waka Waka voor het WK van 2010.
0: Flitsende 50, feitje.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek, met QUE.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Rivierenland Radio. Facebook en Instagram zijn te verslavend en voldoen daarom niet aan Europese regelgeving. Dat heeft de Europese Commissie vanmorgen gemeld. Dat verslavende zit onder meer in vanzelf startende filmpjes en de mogelijkheid om eindeloos door te blijven scrollen. De commissie wil nu dat moederbedrijf Meta het ontwerp van de apps aanpast en schermtijdpauzes invoert. Als Meta dat niet doet, kan een boete volgen van 6% van de jaaromzet, en die was vorig jaar ongeveer 180 miljard. De politie meldt dinsdag een jongen van 15 uit Schiedam opgepakt te hebben, omdat hij wordt verdacht van 17 gevallen van bankhelpdeskfraude. Hij wist daarbij spullen met een totale waarde van 30.000 euro buiten maken. Hij deed zich voor als bankmedewerker of agent en haalde vooral bij oudere mensen in Den Haag en Utrecht pinpassen, sieraden en telefoons op. De politie waarschuwt dat daders steeds nieuwe trucs verzinnen en dat iedereen slachtoffer kan worden. Na Vlaams onderzoek hebben meerdere winkels het speelgoed Squishy Dumplings uit de verkoop gehaald. Het gaat om een soort stressballetjes die mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. Volgens een Belgische toxicoloog kunnen vooral varianten met een sterke chemische geur beter niet meer gebruikt worden. Het speelgoed komt bijna altijd uit China en wordt onder meerdere merknamen verkocht. Onder andere Bol.com verkoopt ze nu niet meer. En volgens de Consumentenbond is het vaak niet veilig om gezichtsherkenning te gebruiken om een smartphone te beveiligen. Toestellen van onder andere Samsung en Oppo bleken bij testen ook ontgrendeld te kunnen worden door er een foto van een gezicht voor te houden. Telefoons van Google en Apple bleken wel goed beveiligd te zijn. De Consumentenbond stelt in het AD dat onveilige gezichtsherkenning helemaal niet meer aangeboden zou moeten worden. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio.
3: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat 190 kilometer file. Het is al vroeg druk op de weg. Veel vertraging op de A73, daar kom ik zo bij. Eerst de A2 Utrecht Den Bosch. Dus Everdingen en Zaltbommel doe je er een half uur langer over. Ook op de A2, maar dan van Eindhoven naar Maastricht. Tussen knooppunt Leende Heide en Maarhezen is het op onthoud een kwartier. De A58 Eindhoven-Tilburg, tussen knooppunt Batendorp en Moergestel, 7 kilometer. 20 minuten vertraging heb je daar. En op de A73 dan vanuit Venlo naar Nijmegen, tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden, 9 kilometer. Door een ongeluk met een auto met caravan is de linkerrijstrook dicht en heb je een uur vertraging. De andere kant op, van Nijmegen naar Venlo, doe je er een half uur langer over tussen Beuningen en Kuik. Dan de A76 vanuit Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens een kwartier extra reistijd.
4: De keus van de luisteraar. Daar gaat het om.
5: Ook jouw favorieten tellen mee.
4: Elke week actueel. Elke week opnieuw.
5: De flitsende 50. De hits van nu.
4: Stem mee voor de 50 kanjers van komende week.
5: Op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
6: Hallo allemaal, ik ben René Kolenbrander en ik luister de hele dag naar Rivierenland Radio.

0: Nederland Radio Info.
1: Tomorrowland vindt plaats in het recreatiedomein De Schorre in Boom, België. Het tweedaagse festivalweekend zijn van 17 tot en met 19 juli en 24 tot en met 26 juli. Het festival zit dit jaar volledig in het teken van het thema Conscientia. Een nieuwe magische wereld waarin muziek, kunst, technologie en emotie samenkomen. Bezoekers uit meer dan 200 landen worden verwacht op een terrein met 16 podia, indrukwekkende decors, spectaculaire lichtshows en een breed aanbod aan elektronische muziekstijlen. Dat gaat dan van house tot techno en trance, hardstyle, drum and bass en afro house. Main Stage vormt opnieuw het middelpunt van het festival, ontvangt enkele van de grootste namen uit de internationale dance scene. Tomorrowland dus in het Belgische Boom.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: schrijven?
1: Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: U zoekt correcte en nette consumenten?
4: Nette consumenten.
3: Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Facebook en Instagram zijn te verslavend en voldoen daarom niet aan Europese regelgeving. Dat heeft de Europese Commissie vanmorgen gemeld. De politie meldt dinsdag een jongen van 15 uit Schiedam opgepakt te hebben, omdat hij wordt verdacht van 17 gevallen van bankhelpdeskfraude. Hij wist daarbij spullen met een totale waarde van 30.000 euro buiten te maken. Na Vlaams onderzoek hebben meerdere winkels het speelgoed Squishy Dumplings uit de verkoop gehaald. Het gaat om een soort stressballetjes die mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. En volgens de Consumentenbond is het vaak niet veilig om gezichtsherkenning te gebruiken om een smartphone te beveiligen. Toestellen van onder andere Samsung en Oppo bleken bij testen ook ontgrendeld te kunnen worden door er een foto van een gezicht voor te houden. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land is het al hartstikke druk op deze vrijdagmiddag. Al ruim 200 kilometer file. De meeste oponthoud zien we daar op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel bijna 3 kwartier extra reistijd. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Een half uur vertraging tussen knooppunt Sabine en Numansdorp. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Bij Malden is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven met een vertraging nog een half uur. En dezelfde A73 Nijmegen richting Maasbracht. Voor Kuik ook een ongeluk. Is daar een auto met caravan bij betrokken. Er staat 13 kilometer file met een half uur vertraging.
9: Rivierenland Radio.
10: In Bernhezen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 6C.
9: Dit is de flitsschijf van deze week.
11: De Bausa. Lose My

0: Rijnmond Radio Info.
1: De Tilburgse kermis vindt plaats dit jaar van vrijdag 17 juli tot en met zondag 28 juli. Verandert 10 dagen lang het centrum van Tilburg in één groot festivalterrein. Met meer dan 230 attracties, talloze eetgelegenheden, spelzaken en evenementen staat de kermis bekend als een van de grootste van de Benelux en behoort tot de meest bezochte evenementen van Nederland. Bijzondere dagen zijn er op de prikkelarme kermis op zondag 19 juli van 12 tot 2... waarbij licht- en geluidseffecten worden verminderd. Op roze maandag is het 20 juli, traditioneel een van de drukst bezochte en meest feestelijke dagen van het evenement. En daarnaast gelden van 21 tot en met 23 juli gereduceerde prijzen bij veel attracties gedurende de middaguren. Kermis Tilburg, je bent welkom dus 17 juli tot 26 juli.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
1: Wil je ons schrijven?
2: Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland
3: Radio. Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Goedemiddag, dit is het nieuws van 3 uur.
9: Dit is Rob Krammendam met het radionieuws op Rivierenland Radio. Tussen nieuwe woningen en nieuwe bedrijven met geiten moet over 3 jaar minimaal 500 meter afstand zitten. Volgens het kabinet is die maatregel nodig vanwege de volksgezondheid. Er zijn ruim 500.000 geiten in Nederland en uit een 4 miljoen euro kostend onderzoek zou zijn gebleken dat tot op een kilometer afstand van geithouderijen een verhoogde kans is op longontsteking. Diverse deskundigen twijfelen aan die conclusies, blijkt uit een artikel in het NRC. In Den Haag gaat de geplande asielopvang in het oude ziekenhuis aan de Sportlaan er toch niet komen. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord. Omwonenden zijn fel tegen die opvang en de nieuwe Haagse coalitie wil liever kleinere opvanglocaties. Op de plek van het ziekenhuis moeten woningen komen, deels voor senioren, en dat is onderdeel van het plan om jaarlijks voor 4000 nieuwe huizen te zorgen. De Hofstad wil volgens het akkoord ook flink investeren in de aanpak van verkeersknelpunten. Facebook en Instagram zijn te verslavend en voldoen daarom niet aan Europese regelgeving. Dat heeft de Europese Commissie vanmorgen gemeld. Dat verslavende zit onder meer in vanzelf startende filmpjes en de mogelijkheid om eindeloos door te blijven scrollen. De commissie wil nu dat moederbedrijf Meta het ontwerp van de apps aanpast en schermtijdpauzes invoert. En Provinciale Staten van Zeeland hebben een motie aangenomen die hard nee zegt tegen de bouw van kerncentrales in de Paulinapolder bij Biervliet. Die polder kwam in beeld nadat Borselen afviel als locatie voor nieuwe kerncentrales. De motie komt van PvdA GroenLinks en kreeg een meerderheid doordat de BBB verrassend voorstemde. Coalitiepartijen CDA, SGP, VVD en JA21 stemden tegen en kwamen met een mildere motie om alleen nee te zeggen tegen bouw op landbouwgrond. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
10: Radio, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. 250 kilometer file in het zuiden van het land, dus dat betekent dat het hartstikke druk is deze vrijdagmiddag. Combinatie van recreatieverkeer, de start van de zomervakantie in het zuiden en ook nog eens wegwerkzaamheden, ja, maakt dat het op veel plekken veel vertraging is. Wat opvalt, om te beginnen, de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg een half uur op onthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel staat 30 kilometer langzaamheid en stilstaand verkeer. Je doet er een half uur tot een uur langer over. A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Beuningen en Kuik 20 minuten extra reistijd. En tenslotte nog enigszins goed nieuws, de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Daar gebeurde tussen Boksmeer en Hafs ook een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij en de file zal nu snel oplossen.
11: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf, of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
12: Rivierenland Radio.
13: In Heeselende kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Vierenland Radio Info.
1: De Walhalla Zomerfeesten vinden weer in Deurne plaats, in de kasteelruïne, centrum van Deurne, Noord-Brabant. Het festival wordt georganiseerd door een jongerensociety, Walhalla. Dat bekend als een van de oudste en meest karakteristiekvolle zomerfestivals van Nederland. Met een traditie die teruggaat tot 1966. In 26 wordt de 50e editie alweer gevierd en zorgt voor een feestelijke sfeer met 3 dagen muziek, ontmoeting en het dorpsfestivalgevoel. Optredens van onder andere de band van de Banaan, Patermoes Groen, Biscuit Park en de Borders of Blues. Dat allemaal dus op Walhalla, 17 tot 19 juli.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.

favoriete hit aan. Via ons WhatsApp-nummer. Ons WhatsApp-nummer 06-44-43-77-99. En hij wordt binnen 5 minuten gedraaid.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Tussen nieuwe woningen en nieuwe bedrijven met geiten moet over 3 jaar minimaal 500 meter afstand zitten. Volgens het kabinet is die maatregel nodig vanwege de volksgezondheid. In Den Haag gaat de geplande asielopvang in het oude ziekenhuis aan de Sportlaan er toch niet komen. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord. Facebook en Instagram zijn te verslavend en voldoen daarom niet aan Europese regelgeving. Dat heeft de Europese Commissie vanmorgen gemeld. En Provinciale Staten van Zeeland hebben een motie aangenomen die hard nee zegt tegen de bouw van kerncentrales in de Paulinapolder bij Biervliet. Die polder kwam in beeld nadat Borselen afviel als locatie voor nieuwe kerncentrales. Het weer, het is vanmiddag in het hele land volop droge zomerweer met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
2: Radio, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Inmiddels bijna 250 kilometer file in het zuiden van het land. Veel drukte door de start van de zomersvakantie, de vrijdagmiddag en de diverse werkzaamheden. Wat opvalt is de A2 om te beginnen, Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 14 kilometer met bijna 3 kwartier extra reistijd. De A27 bij Daag Gorkum, voor knooppunt Gorkum, een kwartier vertraging. Een half uur oponthoud heb je op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Tussen Asten en Gelderop is daar een ongeluk gebeurd. En tenslotte de A76 Geleen richting Aken. Bij de grenscontrole is daar een kwartier vertraging.
3: Waar is Willeke? Wij doen een dringende oproep. Luister alsjeblieft. Dit jaar, op 24 november, zal Willeke 50 zijn geworden. Dan is ze ook al 35 jaar zoek. En daarmee dreigt haar verdwijning een van de langslopende vermissingszaken van Nederland te worden. Waar is Willeke? We zoeken geen dader, maar antwoorden. Indien jij weet waar Willeke Dost is, neem dan alsjeblieft anoniem contact op. Zodat Willeke het waardige afscheid kan krijgen dat ieder mens verdient. We zijn uitsluitend op zoek naar concrete informatie die kan leiden tot het terugvinden van Willeke. Daarom vragen we uitdrukkelijk om geen verhalen uit de media, geruchten of speculaties te delen. Ben jij betrokken geweest bij haar verdwijning of beschik je over kennis, dan vragen we je om zoveel mogelijk specifieke details in jouw anonieme melding te verstrekken. Denk dan aan informatie over haar kleding, oorbellen, rugtasje of fiets. Of over feiten omtrent haar verdwijning die nog niet eerder naar buiten zijn gekomen. Deze oproep doen we enkel en alleen aan degenen die weten wat er gebeurd is, maar al 35 jaar zwijgen. Verlos jezelf van de zware last waarmee je leeft en verbreek de stilte. Jij bent het waard. Willeke is het waard. Voor jouw anonieme verhaal kun je het mailadres gebruiken waar is Willeke Dost, @gmail.com. Ik herhaal, waar is Willeke Dost, @gmail.com. Dankjewel.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Goedendag, ik ben Selina. Ik luister langs de Rijn naar Rivierenland Radio.

0: Vierenland Radio Info.
1: Het beursseizoen komt er weer aan. Dat betekent bijvoorbeeld van donderdag 3 september... tot op het zaterdag 5 september... dat Den Bosch weer volledig in het teken staat van creativiteit. Tijdens de knotgekke hobby- en kaartendagen in de Brabanthallen. 3 dagen lang verandert het beurscomplex in een kleurrijke wereld... vol papierkunst, stempels, diamond painting, scrapbooking, handlettering... mixed media, kralen, verf en talloze andere creatieve hobby's. Dus de dagen is geopend van 9:30 tot 4:30. Meer informatie knotsgekkehobbydagen.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Helene Fischer is een Duitse zangeres die al jarenlang behoort tot de bekendste artiesten binnen de Duitsstalige muziekwereld. In mei 2026 bracht zij de single Heute Nacht uit. Het nummer verscheen op 29 mei 2026 en vormt de eerste voorloper van een nieuw studioalbum. Naast de digitale uitgave verscheen de single ook op cd en vinyl. Heute Nacht werd aangekondigd als het begin van een nieuwe muzikale periode voor de zangeres. Helene Fischer is actief sinds het midden van de jaren 2000 en heeft in de loop der jaren een uitgebreid repertoire opgebouwd met zowel studioalbums als live producties.
0: Flitsende 50, feitje.

0: Despacito.
1: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Op zoek naar grafische oplossingen voor je bedrijf?
2: Kaasjager in Zaltbommel levert logo's, huisstijlen en websites voor het MKB.
1: Professioneel, creatief en resultaatgericht.
2: Bezoek kaasjager.nl en geef je bedrijf een visuele boost.
1: Kaasjager, de communicatiemaker.
2: Kaasjager.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Rivierenland Radio. Vandaag zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf benoemd tot minister van Staat. Dat is sinds 1842 een eretitel voor oud-politici die het kabinet kunnen vertegenwoordigen bij officiële gelegenheden. Timmermans zoekt nog naar een nieuwe baan, Remkes is al gestopt met werken en de Graaf vertrok vorige week bij de Raad van State. Met deze drie heeft Nederland nu weer 9 ministers van Staat, onder wie ook Balkenende, De Hoop Scheffer en Cenk Willink. In Frankrijk mag ook de laatste groep van eerder geëvacueerde inwoners van het departement Pyrenee-Oriëntaal in het zuidoosten weer terug naar huis. In totaal moesten afgelopen maand ongeveer 10.000 inwoners hun huizen verlaten vanwege de natuurbranden. Die kwamen uit ruim 20 gemeenten in de buurt van Perpignan. De branden zouden nu bijna onder controle zijn. Vanaf morgen geldt in Frankrijk code rood in 24 departementen vanwege de hitte. Tussen nieuwe woningen en nieuwe bedrijven met geiten moet over 3 jaar minimaal 500 meter afstand zitten. Volgens het kabinet is die maatregel nodig vanwege de volksgezondheid. Er zijn ruim 500.000 geiten in Nederland en uit een 4 miljoen euro kostend onderzoek zou zijn gebleken dat tot op een kilometer afstand van geithouderijen een verhoogde kans is op longontsteking. Diverse deskundigen twijfelen aan die conclusies, blijkt uit een artikel in het NRC. In Den Haag gaat de geplande asielopvang in het oude ziekenhuis aan de Sportlaan er toch niet komen. Dat staat in het nieuwe coalitieakkoord. Omwonenden zijn fel tegen die opvang en de nieuwe Haagse coalitie wil liever kleinere opvanglocaties. Op de plek van het ziekenhuis moeten woningen komen, deels voor senioren. En dat is onderdeel van het plan om jaarlijks voor 4.000 nieuwe huizen te zorgen. De Hofstad wil volgens het akkoord ook flink investeren in de aanpak van verkeersknelpunten. Het weer, het is droog en zonnig met temperaturen tot 29 graden en daar verandert de komende dagen niet veel aan. Aan zee staat een zwakke tot matige noordoostenwind en vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek, het QUE.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Jos van der Pas en luister langs de Maas naar het kristalhelder geluid en de mooiste muziek van Rivierenland Radio.

Op het ogenblik zat Shakira heel hoog genoteerd in de flitsende 50. Maar dit is een oude single van haar, La Tortiero. En dat deed ze samen met Anjas Brands.

Het is vanmiddag in het hele land volop zomerweer, met 23 graden op de Wadden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Aan zee voelt het wat koeler aan, want daar staat een frisse noordoostenwind. Komende nacht kan in het noorden wat mist ontstaan. Morgen, zaterdag, lost eventuele bewolking snel op en schijnt de zon opnieuw volop. Het wordt dan nog wat warmer dan vandaag. In het zuiden kan dan de 34 graden gehaald worden. Opnieuw is het op de Wadden koeler en ook deels bewolkt. Het wordt daar een graad of 22. Zondag houdt het zonnige en droge zomerweer aan. En ook volgende week begint warm. Maar vanaf halverwege komende week neemt de kans op regen en onweersbuien geleidelijk toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

I'll be there for you. Dat was dan Solid Harmony. Mocht je toevallig eventueel een plaat willen aanvragen of gewoon iemand de groeten doen. Nou ja, goed, dat is een beetje praten achter, hè, dus dat doen we maar niet. Maar ja, wil je iets te melden hebben, dan kun je altijd eventjes appen naar 06 44 43 77 99. Dat is 06 44 43 77 99. En ja, ik had al een verzoekplaat gekregen of ik er eentje van Bonnie M. wil draaien. Nou, ik heb hun allergrootste gepakt uit 1978. En die hoor je al op de achtergrond. Hier is Rivers of Babylon.

Voor mij is deze plaat toch best wel toepasselijk voor vanavond. Want ik heb om 8 uur gewoon weer uitzending. Dus met andere woorden, I'm in the air tonight. Je hoorde Phil Collins en hij scoorde daar een nummer 1 hit mee in 1981. We gaan open naar de headlines en dat doen we samen met Isabella A. Haar grote hit heet Smeek maar niet om mij.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Foam World maakt schuim op maat voor alle toepassingen. Van kussens voor caravan, camper en lounge set tot verpakking, creaties, isolatie en akoestische oplossingen. Plaatwerk of volledig maatwerk, wij maken het precies zoals jij het nodig hebt. Voor particulieren en bedrijven. Foam World, schuim dat past. Kijk op www.foamworld.nl.
2: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
3: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Rivierenland Radio. Headlines.
8: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Vandaag zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf benoemd tot minister van Staat. Dat is sinds 1842 een eretitel voor oud-politici die het kabinet kunnen vertegenwoordigen bij officiële gelegenheden. In Frankrijk mag ook de laatste groep van eerder geëvacueerde inwoners van het departement Pyrénées-Oriental in het Zuidoosten weer terug naar huis. Tussen nieuwe woningen en nieuwe bedrijven met geiten moet over 3 jaar minimaal 500 meter afstand zitten. Volgens het kabinet is die maatregel nodig vanwege de volksgezondheid. In Den Haag gaat de geplande asielopvang in het oude ziekenhuis aan de Sportlaan er toch niet komen. Het weer, het is droog en zonnig met temperaturen tot 29 graden en daar verandert de komende dagen niet veel aan. Aan zee staat een zwakke tot matige noordoostenwind en vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
9: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Veel kilometer file alleen al in het zuiden van het land. Dus de middag-avondspits verloopt erg druk zoals verwacht. Wat opvalt is om te beginnen de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knoop het Empel bijna 3 kwartier extra reistijd. De A2 Den Bosch richting Utrecht, voor Waardenburg ook nog eens een 30 minuten vertraging. Dan van Utrecht naar het zuiden tussen Culemborg en Zaltbommel, 20 minuten extra reistijd. De A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum bij de wegwerkzaamheden daar 20 minuten vertraging. En het is erg druk op de A67 Venlo-Eindhoven. Voor Geldrop is de weg nog altijd dicht. Hou rekening daar met ruim 3 kwartier vertraging.
7: Rivierenland Radio.
10: Rivierenland Radio.
11: In Zonnebreugel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
12: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
13: Dit is de flitsschijf van deze week.
14: De Bauza, Lose Myself.

Loes Myself, de Bouwzaan, dat is deze week gekozen tot Frits Schijfierzo op Rivierenland Radio. En terwijl ik dit zit te vertellen, zeg maar, wordt er op dit moment door het team gestemd over de nieuwe Frits Schijf. En die nieuwe Frits Schijf die mag ik dan aanstaande zondag bekendmaken. En dat is tegenwoordig om 6:15. Dan wordt de nieuwe Frits Schijf bekendgemaakt. Niet alleen door mij op de radio, maar als je de app hebt, zeg maar, dan krijg je ook een pushbericht. Ben je als een van de eerste op de hoogte wat de nieuwe Frits Schijf is. We gaan weer terug naar 1981 en dat doen we met Spargo.

0: Nederland Radio Info.
1: City of Dance in plaats in Middelburg, 17 en 18 juli. Deze mensen staat bekend als een van de grootste dancefestivals van de regio en biedt meerdere standjes aan uiteenlopende stijlen zoals house, techno, hardstyle, urban en feestmuziek. Optredens zijn er onder andere van Stuk, La Frenten, The Turfy Gang, Polk, Team Rush Hour en Biggie en Billy the Kid. Dat allemaal dus op City of Dance Festival in Middelburg.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Bruno Mars hoorde je met Billionaire. En dat was in 2020, geloof ik. Dat staat 2010. Eventjes goed kijken. Nou, we gaan naar 1988. En dat doen we omdat we Bonnie Tyler een beetje centraal willen zetten vandaag in de file top 3. In 1988 nam Bonnie Tyler het nummer op The Best. En dat nummer The Best werd helaas voor haar geen grote hit. Maar een jaar later werd hetzelfde nummer gedaan door Tina Turner. En dat werd wel een hit. A call.

0: En de file top 3 hadden we op de nummer 3. De beste van Tina Turner. Een oude hit van Bonnie Tyler in 1988. Een jaar voordat Tina Turner de hit mee scoorde, had zij het opgenomen. En natuurlijk Totally Eclipsed Over the Heart. Iedereen kent de versie van Bonnie Tyler. Maar dit was de uitvoering van Nikki French. En ja, natuurlijk kunnen we niet achterblijven met een plaatje van Bonnie Tyler te draaien. Haar allereerste grote hit uit 1978. It's a Heartache.
1: It

Hardacre van Bonnie Tyler, 75 jaar is ze geworden. En dit was natuurlijk niet haar allereerste hit, want dat was Lost in Friends. Maar toen had ze nog gewoon de normale stem. Niet het rauwe stemmetje waar je ze zo van kent. Zoals bijvoorbeeld met It's a Heartache. We gaan op naar het nieuws van 5 uur. En dat doen we samen met Flair door het oog van de nacht.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, heeft gereageerd op het Haagse voornemen om toch geen plaats te maken voor 440 asielzoekers in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Die overeenkomst kan niet zomaar opgezegd worden, zegt het COA. Het nieuwe stadsbestuur heeft in een nieuw coalitieakkoord gezegd dat het op die plek zo snel mogelijk woningen wil bouwen. In februari was er een groot protest tegen de opvangplannen. 8 mensen werden toen aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft gisteren 1800 konijnen en ruim 100 honden in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. Ze hadden veel te kleine hokken en werden slecht verzorgd. De konijnen stonden op een zolder waar het 's ochtends al boven de 30 graden werd en in de kooien zaten scherpe delen. Alle dieren zijn inmiddels ondergebracht bij opvangadressen. De kosten die daarvoor zijn gemaakt worden op de fokker verhaald. Vandaag zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf benoemd tot minister van Staat. Dat is sinds 1842 een eretitel voor oud-politici die het kabinet kunnen vertegenwoordigen bij officiële gelegenheden. Timmermans zoekt nog naar een nieuwe baan, Remkes is al gestopt met werken en de Graaf vertrok vorige week bij de Raad van State. Met deze 3 heeft Nederland nu weer 9 ministers van Staat, onder wie ook Balkenende, De Hoop Scheffer en Cenk Willink. En door de uitschakeling op het WK voetbal van vooral de gastlanden Verenigde Staten en Mexico zijn de prijzen van kaartjes enorm gedaald, meldt CNN. De vraag naar kaartjes voor de kwartfinales is grotendeels weggevallen. Voor Spanje tegen België zakte de prijs met 65% van ruim $3000 naar ongeveer 1100 voor een toegangsbewijs. Ook de horeca verwacht nu een fors lager omzet, al is die altijd nog hoger dan zonder WK. Het weer, het is droog en zonnig met temperaturen tot 29 graden en daar verandert de komende dagen niet veel aan. Aan zee staat een zwakke tot matige noordoostenwind en vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland Radio,
3: verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land is het hartstikke druk deze vrijdagmiddag. Heeft natuurlijk alles te maken met de start van de zomervakantie in de regio Zuid. Veel vertraging zien we op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg 20 minuten op onthoud. De A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht 20 minuten vertraging ook. Voor knooppunt Gorkum op de A27 vanuit Breda heb je 20 minuten vertraging. A67 dan Eindhoven richting Venlo voor afrit Zomeren 12 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat is een kijkersfile na een ongeluk op de andere rijbaan. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven is namelijk een ernstig ongeluk gebeurd. De hoogte van Geldrop. De weg is daar dicht. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. En let op, dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren.
4: Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
5: Rivierenland Radio.
6: In 's Hertogenbosch kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Michael Jackson in 1979 heeft hij dat album uitgebracht. En in 1980 was dit een single hit.
1: Tot 6 uur is dit Spitslicht.
0: Inderdaad, tot 6 uur ben ik bij je met het programma Spitslicht. Mijn naam is Rob de Vaan. En tussen 6 en 7, dan neemt Erik de uitzending over.

This Girl. En dat is dan een plaat van de Kinks die je zojuist hoorde. Een plaat uit de Frits in de 50 uit het verleden alweer. En de plaat die op dit moment erg hoog genoteerd staat, is deze van Bauza, Magnetic.

0: Vierenland Radio Info.
1: De Tilburgse kermis vindt plaats dit jaar van vrijdag 17 juli tot en met zondag 28 juli. Verandert 10 dagen lang het centrum van Tilburg in één groot festivalterrein. Met meer dan 230 attracties, talloze eetgelegenheden, spelzaken en evenementen staat de kermis bekend als een van de grootste van de Benelux en behoort tot de meest bezochte evenementen van Nederland. Bijzondere dagen zijn er op de prikkelarme kermis op zondag 19 juli van 12 tot 2... waarbij licht- en geluidseffecten worden verminderd. Op roze maandag is het 20 juli, traditioneel een van de drukst bezochte en meest feestelijke dagen van het evenement. En daarnaast gelden van 21 tot en met 23 juli gereduceerde prijzen bij veel attracties gedurende de middaguren. Kermis Tilburg, je bent welkom dus 17 juli tot 26 juli.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemiddag, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 10 juli. Op 10 juli 1991 wordt Boris Jeltsin officieel beëdigd als president van Rusland, kort voor het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. De politieke veranderingen zorgen wereldwijd voor spanning en hoop. Ook in Nederland volgen mensen de ontwikkelingen in Oost-Europa nauwgezet. Het markeert het begin van een nieuw geopolitiek tijdperk. Op 10 juli 2010 maakt Nederland zich op voor de WK-finale tegen Spanje. Eén dag later, het land kleurt volledig oranje en overal worden schermen opgebouwd. Supporters geloven dat de wereldtitel eindelijk binnen handbereik is. De spanning is voelbaar in heel Nederland. Op 10 juli 2015 wordt steeds duidelijker hoe streamingdiensten zoals Netflix het kijkgedrag veranderen. Traditionele televisie krijgt concurrentie van series on demand. Veel luisteraars herkennen het moment waarop binge-watchen normaal wordt. Media consumeren verandert blijvend. Vandaag is de geboortedag van onder andere acteur Jason Orange, actrice en schrijfster Karin van Holst-Pelekaan, zanger Neil Tennant en toneelactrice Margreet Blanken. Ben jij ook jarig vandaag? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: 24 uur per dag. Prettig gezelschap met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio. Via DHB Plus, internet en de app.
0: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
1: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
0: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Do You Wanna Hold Me? Bow Wow Wow, 1983. Toen scoorden ze daar een hele grote hit mee. Als ik naar de klok kijk, dan zie je dat het alweer tijd wordt voor de headlines. Ik kan er dus nog net eentje draaien. En dat wordt deze uit de flitsende 50. Jelly Roll! En I'm good!

0: inschrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
1: Nederland Bruist. Ben je ondernemer?
2: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
1: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
2: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, heeft gereageerd op het Haagse voornemen om toch geen plaats te maken voor 440 asielzoekers in het oude Haga ziekenhuis aan de Sportlaan. Die overeenkomst kan niet zomaar opgezegd worden, zegt het COA. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft gisteren 1800 konijnen en ruim 100 honden in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. Ze hadden veel te kleine hokken en werden slecht verzorgd. Vandaag zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf benoemd tot minister van Staat. En door de uitschakeling op het WK voetbal van vooral de gastlanden Verenigde Staten en Mexico zijn de prijzen van kaartjes enorm gedaald, meldt CNN. Het weer, het is droog en zonnig met temperaturen tot 29 graden... en daar verandert de komende dagen niet veel aan. Aan zee staat een zwakke tot matige noordoostenwind... en vannacht koelt het af naar zo'n 17 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land is het hartstikke druk deze vrijdagmiddag. Heeft natuurlijk alles te maken met de start van de zomervakantie in de regio Zuid. Veel vertraging zien we op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg, 20 minuten oponthoud. De A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht, 20 minuten vertraging ook. Voor knooppunt Gorkum op de A27 vanuit Breda heb je 20 minuten vertraging. A67 dan, Eindhoven richting Venlo. Voor afrit Zomeren 12 kilometer met ruim een half uur vertraging. En dat is een kijkersfile na een ongeluk op de andere rijbaan. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven is namelijk een ernstig ongeluk gebeurd. De hoogte van Geldrop. De weg is daar dicht. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. En let op, dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren.
7: Waar is Willeke? Wij doen een dringende oproep. Luister alsjeblieft. Dit jaar, op 24 november, zal Willeke 50 zijn geworden. Dan is ze ook al 35 jaar zoek. En daarmee dreigt haar verdwijning een van de langslopende vermissingszaken van Nederland te worden. Waar is Willeke? We zoeken geen dader, maar antwoorden. Indien jij weet waar Willeke Dost is, neem dan alsjeblieft anoniem contact op. Zodat Willeke het waardige afscheid kan krijgen dat ieder mens verdient. We zijn uitsluitend op zoek naar concrete informatie die kan leiden tot het terugvinden van Willeke. Daarom vragen we uitdrukkelijk om geen verhalen uit de media, geruchten of speculaties te delen. Ben jij betrokken geweest bij haar verdwijning of beschik je over kennis, dan vragen we je om zoveel mogelijk specifieke details in jouw anonieme melding te verstrekken. Denk dan aan informatie over haar kleding, oorbellen, rugtasje of fiets. Of over feiten omtrent haar verdwijning die nog niet eerder naar buiten zijn gekomen. Deze oproep doen we enkel en alleen aan degene die weten wat er gebeurd is, maar al 35 jaar zwijgen. Verlos jezelf van de zware last waarmee je leeft. En verbreek de stilte. Jij bent het waard. Willeke is het waard. Voor jouw anonieme verhaal kun je het mailadres gebruiken. Waar is Willeke Dost? @gmail.com. Ik herhaal. Waar is Willeke Dost? @gmail.com. Dankjewel.
0: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
8: Hallo, ik ben Yvonne en ik luister langs de Dommel naar Radio Rivierenland.
0: Oh.

0: Goody Goody, en dat is van Sophia George uit 1988. Nou, ik ben net eventjes buiten wezen kijken en ik kijk hier zo naar een stralende blauwe hemel. Met andere woorden, het is een blauwe dag.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Vierenland Radio Info.
1: 11 juli is de dag dat Moonbase Festival weer plaats gaat vinden. De Ven in Spaarnwoude in Velzen Zuid. Het eendaagse outdoorfestival is de nieuwe naam van de bekende Full Moon Festival. Het brengt bezoekers samen in een sfeervolle omgeving met water, groen en meerdere muziekarea's. Van 1 tot 11 uur staat het terrein in het teken van house, trance, hardstyle, hardcore en hard techno. Het festival biedt 4 verschillende stages. Verwacht optredens van onder andere Christina Novelli, Daniek, Eric E., Ram, The Dark Raver, Lucien Ford, Roland Modendijk, Busfus en Dano. Dat allemaal dus op Moonbase 11 juli Spaarnwoude.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: That was yesterday. Vorige hoorde je 1985, stond de plaat genoteerd in de hitparade. Nou, we hebben nog een kwartiertje en dan is dit de show voor vandaag er alweer op. En dan neemt Erik Becks de uitzending over. Dit staat nog steeds hoog genoteerd in de flitsende 50. Alex Warner.
1: How

Why Not Jazz BFI hoorde je. Dat was een nummer uit de 1992. En van 1992 gaan we nu naar 1977. En dat is wel een van de oudste platen die we vandaag in Spitslicht draaien. Nog meer oude platen hebben we straks om 7 uur in het programma Memories. En dat wordt gedaan door Henry Steepman.

Heroes van David Bowie. Nou, ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Straks heel veel plezier met Erik Becks en de Weekend Vibes. En we sluiten af met Emma en mijn Heesters en Hart.

0: die van jou.
1: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Op zoek naar grafische oplossingen voor je bedrijf?
3: Kaasjager in Zaltbommel levert logo's, huisstijlen en websites voor het MKB.
2: Professioneel, creatief en resultaatgericht.
3: Bezoek kaasjager.nl en geef je bedrijf een visuele boost.
2: Kaasjager, de communicatiemaker.
3: Kaasjager.nl.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het migratiesaldo in Nederland is vorig jaar gedaald tot ruim 94.000... en dat is voor het eerst in jaren onder de 100.000. Zo blijkt uit de jaarlijkse staat van migratie van de overheid. Vooral het aantal eerste asielaanvragen nam af, met bijna een kwart ten opzichte van een jaar eerder. Ook werden minder asielaanvragen goedgekeurd, onder meer doordat Syrië als veiliger wordt beoordeeld. Volgens minister Van den Brink laten de cijfers zien dat de maatregelen om migratie te beperken effect hebben. Het kabinet trekt 800 miljoen euro uit voor grote ingrepen aan de Waal en de Maas. Zo komen er extra geulen in de uiterwaarden van de Waal om de rivier veiliger en beter bevaarbaar te houden. Ook stort Rijkswaterstaat extra materiaal op de rivierbodem om verdere slijtage tegen te gaan. Bij de Maas moeten ingrepen voorkomen dat oevers, dijken en kabels beschadigd raken bij hoog water. De plannen staan in een brief die minister Karremans aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. In heel Nederland geldt nu een verhoogd risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. De waarschuwing is uitgebreid naar Zeeland, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. Rijkswaterstaat spreekt van zeer hoge temperaturen en nauwelijks neerslag. Iedereen krijgt het advies om geen afval achter te laten, niet te barbecuen in natuurgebieden en niet in hoog gras te parkeren. Vanaf morgen geldt in grote delen van het land ook het Nationaal Hitteplan. En Russische inlichtingendiensten hebben in Nederland een klein aantal beveiligingscamera's gehackt om militaire transporten te kunnen bespioneren. Volgens de AIVD en MIVD gaat het om particuliere camera's die via internet bereikbaar zijn. De eigenaren ervan zijn inmiddels gewaarschuwd en hebben maatregelen kunnen nemen. Rusland zou deze spionagemethode ook gebruiken in andere NAVO-landen en in Oekraïne. Daar is de informatie volgens de diensten ingezet om militairen en materieel aan te vallen. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder, met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland Radio,
3: verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land nemen de files af en lossen zelfs op. Maar op een aantal plekken nog veel vertraging. Zoals de A27 om te beginnen. Breda-Gorkum, voorknopend Gorkum nog een kwartier op onthoud. A67 Eindhoven richting Venlo. Voor afrit Zomeren 10 kilometer met 25 minuten op onthoud. En dan de A67 Venlo-Eindhoven. Daar is de weg nog altijd dicht. De hoogte van Gelderop door het politieonderzoek. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. En tenslotte de N612 Helmond richting Zomeren. Voor de aansluiting met de A67 door dat ongeluk bijna 3 kilometer file met 20 minuten vertraging.
4: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Dit is Nico en ik luister Rivierenland Radio langs de Leidse Rijn.

0: en Swing het weekend in. Dat deden we deze uit Sheeran en Sing. Zeg ik ja. Sing. Sing tot 7 uur, want we zijn er met Weekend Vibes. Je weet het wel, de vrijdagavond starten we altijd met lekkere trekjes. Muziektrekjes, hè. En we kijken naar wat leuke uittips die we voor het weekend hebben. En we kijken ook vooruit. We kijken ook naar evenementen die plaatsvinden in de toekomst. En waar je dan ook een stuk tickets voor kan winnen via een speciaal kanaal. Daar vertellen we straks wel wat meer over. Verder nog de flitsschijf van vorig jaar. Die gaan we ook even met elkaar doornemen. Uiteraard veel meer lekkere muziek. Zoals deze oude uit de jaren 80, Bugs Fizz.
1: Tot 7 uur is dit Weekend Vibes.

betekent dit Dominic Fike en White Keys. Zullen hier voorbij komen hier bij Rivierenland Radio's Weekend Vibes. Kijk even naar. Nou, leuke tips. We kunnen wel op afgaan. En je weet het, het is elke zaterdag en zondag, maar ook de vrijdagavond alweer volop bal bij veel festivals of evenementen waar je op af kan gaan. En nou, dan geef je een overzichtje van. Altijd doen we nu ook Beach Rockers bijvoorbeeld. Sint-Nicolaas schamertje naartoe. Gaat allemaal plaatsvinden. Is al plaatsgevonden trouwens. Dus dat is tot vorige week geweest. Nou ja. Wat we nog hebben staan is in ieder geval Moonfields. Dat is tot en met 11 juli. In Mol, België is dat. Vanaf de 10e alweer gaan. Vanaf vanavond alweer lopende. Dus het gaat nog morgen door. Ultrasonic Festival is er ook in maart op 11 juli aanstaande. Oftewel, dat is morgen. Heel uitgebreid assortiment aan line-up die daar allemaal voorbij gaat komen gedurende deze dag. Want het is in één dag. En dat is met Lafante onder andere, de Outsiders, Afro Bros, Yuchuki en Neo Fight, Krozakov en vele, vele andere, vooral DJ's, die daar acte de présence zullen geven. Dat is, vroeger was alles beter nog in Rosmalen. Gaat allemaal morgen plaatsvinden met D-Block en Stefan, onder andere daar. Wild Styles, Noise Controllers, Koen, Frontliner, Sound Rush, Adaro, en dat allemaal dus op het festival. Vroeger was alles beter op het Autotron. En dat gaat allemaal plaatsvinden morgen, dus vanaf een uurtje of één, volgens mij in de middag, gaat het lopen. En vroeger was ook alles beter, dus wat dat betreft moet je er naartoe gaan als je ervan houdt. Hè? Hebben we nog meer? Nou, laten we nog eventjes een verlenging eraan koppelen, want we hebben best wel veel evenementen die dit weekend plaats gaan vinden. We pakken er nog Wildenburg bij. Die is vandaag begonnen en gaat nog tot en met zondag door. 3 dagen lang in Krachenburg. Wildenburg, onder andere daar S10 Avalon. Er komt onder andere nog daar voorbij. Namen als Mr. Scruff en Mr. Quasi. Er zijn heel veel DJ's die ook daar weer actie de présence zullen geven. Vanavond begonnen, gaan we door tot op zondag. Bekende Awakenings, misschien wel bekend. Bij de Weekse Bergen in de Hilvarenbeek gaat het allemaal lopen nog. Tot en met 12 juli, oftewel vanaf vandaag is het al gestart. 3 dagen festivalterrein aan de Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Charlotte de Witte, onder andere Annelies Mens. Ja, ik ga ze niet allemaal opnemen. Het zijn er zoveel. Adam Beyer, het zijn heel veel DJ's. Renier Zonneveld, pak me wat namen eruit. Spady G. Leuk hoor, leuke dingetjes bij daar. Ben Klok. Nou, het is een toonaangevend techno-festival. Zo moet je het een beetje zien. En verwacht ongeveer 10.000 bezoekers uit binnen- en buitenland. Het is een groot festival ook dus. Hou je een beetje van dromen? Dream Pop is er ook nog. Daarvoor moet je naar Lattem. Daar vind je meer de Nederlandstalige of Nederlandse producties. André Hazes, Gerard Joling, Maarten Oogkamer, Emma Heesters, Marco Schuitmaker, Jannes, Monique Smit en Samuel Welten. Allemaal daar te beleven. En daarvoor dus moet je naar Dream Pop. Lekker dromen. Kun je misschien met deze blad ook wel. Beetje dromen. Terugdenken aan die tijd. Aan die mooie tijd. Vroeger was alles beter. De Rivierenland Radio's, mooie plaat van Gary Moore. Hier is Still Got the Blues.

bluesy sounds. Van Gary Moore en Still Got the Blues. We gaan eens heel even kijken naar wat vorige festivals met elkaar doornemen. Je kunt naar Bospop bijvoorbeeld in 14 juli tot 12 juli of 12. En het gaat allemaal vandaag lopen, is al begonnen dus en loopt nog tot op het zondag. Het So Wappie Festival, wat je van moet zeggen weet ik niet. Maar het is in Rongy, België, van 10 juli vanaf vandaag tot en met zondag. Het Cactus Festival, dat is in Brugge, België. En daar onder andere de Editors. Ik zie daar ook namen als Action Bronson en Zwangere Guy. Ja, Goose. Vele anderen komen daar voorbij, ook op het Cactus Festival 2026. Noordzee Jazz Festival in Rotterdam. Dat is vandaag begonnen en loopt nog tot op het zondag. Het welbekende jazzy en funky sounds die daar allemaal te horen zal zijn in Ahoy Rotterdam. En in Oostende is het Oostend Beach. Dat is vandaag ook begonnen tot op het zondag allemaal te beleven. Iets voornamelijk wat meer richting de dance. En dan weer meer richting rock. Dat vind je op Rock Zottegem. 10 juli, 11 juli en 12 juli. Alles te doen dus in het Belgische Zottegem. En daar houden we het even op. Dus de rest is vanaf volgende week weer. Dat is even de leukste uitgaanstips die ik heb voor je. Straks gaan we vooruit kijken en kun je kijken waar je nog tickets voor kan gaan winnen. Zal allemaal leuk zijn natuurlijk, hè? Hoe kan je nou tickets winnen voor festivals en gratis binnenlopen? Wat wil je nog meer? Straks ook naar de flitschijf van vorig jaar. En we hebben een hele aparte jaren 80 vergeten plaat. Ja. En ik zie heel fout die titel, maar ja, goed. Ik draai hem toch maar. Rond 7:15 komt hij voorbij. Blijf luisteren, dan weet je waar we het over hebben. Missy Elliott nu.

0: dames en heren, het is bijna half zeven. We zijn zo weer terug voor deel 2 van deze Weekend Vibes.
1: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek, het QUE.
4: Foamworld maakt schuim op maat voor alle toepassingen. Van kussens voor caravan, camper en lounge set tot verpakking, creaties, isolatie en akoestische oplossingen. Plaatwerk of volledig maatwerk, wij maken het precies zoals jij het nodig hebt. Voor particulieren en bedrijven. Foamworld, schuim dat past. Kijk op www.foamworld.nl.
5: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie...

0: correcte en nette consumenten? Nette consumenten? Dan zoekt u onze luisteraars.
1: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het migratiesaldo in Nederland is vorig jaar gedaald tot ruim 94.000... en dat is voor het eerst in jaren onder de 100.000. Zo blijkt uit de jaarlijkse staat van migratie van de overheid. Het kabinet trekt 800 miljoen euro uit voor grote ingrepen aan de Waal en de Maas. In heel Nederland geldt nu een verhoogd risico op natuurbranden door de aanhoudende hitte en droogte. Vanaf morgen geldt in grote delen van het land ook het Nationaal Hitteplan. En Russische inlichtingendiensten hebben in Nederland een klein aantal beveiligingscamera's gehackt om militaire transporten te kunnen bespioneren. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder, met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files in het zuiden van het land nemen nu snel af. De meeste oponthoud nog op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel nog 8 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. De A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Voor het Hellegatsplein op 5 minuten vertraging. Dan de A67 Eindhoven richting Venlo. Tussen Leenderheide en Zomeren 9 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tenslotte nog de A67 Venlo-Eindhoven. Daar gebeurde vanmiddag een ongeluk met meerdere voertuigen ter hoogte van Geldrop. De weg is ook dicht voor politieonderzoek en dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2.
4: Waar is Willeke? Wij doen een dringende oproep. Luister alsjeblieft. Dit jaar, op 24 november, zal Willeke 50 zijn geworden. Dan is ze ook al 35 jaar zoek. En daarmee dreigt haar verdwijning een van de langslopende vermissingszaken van Nederland te worden. Waar is Willeke? We zoeken geen dader, maar antwoorden. Indien jij weet waar Willeke Dost is, neem dan alsjeblieft anoniem contact op. Zodat Willeke het waardige afscheid kan krijgen dat ieder mens verdient. We zijn uitsluitend op zoek naar concrete informatie die kan leiden tot het terugvinden van Willeke. Daarom vragen we uitdrukkelijk om geen verhalen uit de media, geruchten of speculaties te delen. Ben jij betrokken geweest bij haar verdwijning? Of beschik je over kennis? Dan vragen we je om zoveel mogelijk specifieke details in jouw anonieme melding te verstrekken. Denk dan aan informatie over haar kleding, oorbellen, rugtasje of fiets. Of over feiten omtrent haar verdwijning die nog niet eerder naar buiten zijn gekomen. Deze oproep doen we enkel en alleen aan degenen die weten wat er gebeurd is, maar al 35 jaar zwijgen. Verlos jezelf van de zware last waarmee je leeft en verbreek de stilte. Jij bent het waard. Willeke is het waard. Voor jouw anonieme verhaal kun je het mailadres gebruiken waar is Willeke Dost, @gmail.com. Ik herhaal, waar is Willeke Dost, @gmail.com. Dankjewel.
5: Rivierenland Radio.
6: In Veldhoven kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

het was vorig jaar al deze tijd de flitsschijf. Alex Warren was dat met Rosé en On My Mind. Kwam uit op 12 juli als flitsschijf 2025. En de 274ste flitsschijf alweer, dames en heren. Nou, we gaan dadelijk even kijken of we nog wat leuke tips hebben voor je. Waar je tickets voor kan winnen, kan altijd wel meegenomen zijn, dacht ik zo. Eerst gaan we ver, nou ja, behoorlijk een eindje terug in de tijd. En dat doen we met deze rustig opbouwende plaat die langzaam naar wat sneller tempo gaat. Dat is deze van de Heatwave. The Boogie Nights 77.

Boogie Nights zijn van de afvondige Heatwave. En dat is daar een vergeten plaat. Die plaat die we nooit meer op de radio horen, die we weinig meer op de radio horen. Misschien ook wel omdat hij fout is of omdat hij misschien een beetje een vergeethoek is geraakt. Maar dan zijn wij er weer om af en toe eens een keer te zeggen van we trekken die plaat naar buiten toe en dan gaan we het weer eens op de radio draaien. Dat vind ik dan wel weer leuk. En dat zijn dan van die typische platen die je zegt van oh ja, vaag. Ik ken hem nog wel ergens, vaag in mijn hoekje. Of niet, of misschien.

0: ze had het heel erg cool. Alleen cool in Nederland is in het Duits geil. Of, nou ja, goed. En hier wordt alweer anders vertolkt wat geil is. Maar ze hadden het Geil album en ze hadden het nummer Geil. En dat ga je wel horen hier als vergeten track voor deze week. Dit is Bruce en Bongo, het Britisch popduo uit Duitsland. En het nummer 1 dus, Geil 86, komt nu voorbij.
1: On Friday the 13th of December, Bruce and Bongo discovered Germany's most successful word, Geil.

Even in het Duits denken, hè? Goed, dat was Blues en Wango, de verreden plaat in de Gaal. Nou, over me klaar. Cool dus, eigenlijk, op zo'n koele dag als vandaag. Want het is weer warm, eigenlijk, over de 30 graden. Goed, ik krijg al rare gedachten in mijn hoofd. Laten we maar dat niet doen. We gaan dadelijk even kijken wat de weekendprogrammering gaat doen. Er zit toch wel wat nieuws in, dacht ik, dit weekend. Dus wat dat betreft, ja, en kijken of ik nog iets van Bonnie Tyler kan vinden. Ja, maar even kijken. Misschien heb ik er dan nog een ander programma's van. Bonnie Tyler, hè, helaas, overleden gisteren, bekend geworden. En ja, Total of the Eclipse of the Heart is natuurlijk de grote hit die we kennen. Maar ze heeft zoveel andere platen gemaakt. Misschien hebben we er iets van moeten draaien, maar anders doen we dat toch volgende week of zo. Moeten we even kijken of we nog ruimte hebben dadelijk. We gaan ook nog eventjes naar de wat tips waar je voor...

tickets kan winnen. En dat ga je doen via uitgaanonline.com. Dus je gaat naar uitgaanonline.com. En als je dat doet, dan moet je daar, zie je allemaal evenementen staan. En staan voorop, zeg maar, meteen op de homepage een aantal evenementen waar je gratis tickets of kaartjes voor kan winnen, zeg maar. En dat is onder andere de kermis in Uden. Want die gaat volgende week alweer starten, 17e tot en met 26 juli. En daar zijn kaarten voor te winnen. Een soort kermisactiestrook, zeg maar. Een ticket. Ja, hoe noemen we dat? Het is gewoon een rij met alle evenementen, attracties, zeg maar. Dan kun je gewoon gratis naar binnen toe. Zelfs met eten erbij, dacht ik zelfs. Het Dagstroomfestival, dat komt er ook aan. In Roermond geven we kaarten voor weg. Als je in Utrecht een zomerspektakel wil, over een paar dagen gaat die actie sluiten trouwens. Dan kun je er nog aan meedoen, moet je wel snel zijn. Zomerspektakel in de jaarbeurs in Utrecht. Dat loopt nog tot en met 2 augustus, is al begonnen. Nou, wie wil dan niet naar het Lake Dance Festival, de tweede editie voor dit jaar. Er is er altijd eentje in het voorjaar en eentje in de zomer. En op 8 augustus is de volgende editie in Best. Op Aqua Best, met heel veel DJ's daar. En daar hebben we ook kaarten voor liggen, hier twee. In ieder geval. Dan nog het leuke festival, ook erg leuk. We hebben voor elke dag kaarten voor het Boerenrock Festival. Moet je wel even naar Drenthe toe, naar Drouwenermond. Maar dan heb je wel de leukste artiesten. En dan moet ik denken aan Suzanne Freek, Fleming, Outsiders, La Fuente, Brennan Hart, Jan Smit, André Hazes Junior, Jannes, Mart Hoogkamer. Het komt allemaal voorbij op het Boerenrock Festival. Zie je het als de Zwarte Cross van het Noorden, misschien. Ja, ik weet het niet, maar het is best wel groot. En we geven voor elke dag kaarten weg, dus het is altijd wel leuk om daar iets mee te doen. Laten we daar even op houden. De rest volgt later weer. We gaan dus even kijken naar iets anders. We hebben nog wat klaarstaan aan nieuwe muziek. Uiteraard is dat de nieuwe van Bruno Mars. Kevin.

I Just Might, ja, natuurlijk van deze mooie klanken. Die komen natuurlijk van Bruno Mars. I Just Might, je hoort hem voorbij komen. Misschien wel in het land, want hij is pas hier nog geweest. En nu hoort hij hem voorbij komen bij Rivierenland Radio. We hebben nog een minuutje of, het zal wel zijn, achtergaan. Hier bij Rivierenland Radio. En ik heb er dan toch eentje klaarleggen van deze Bonnie Tyler. Helaas gisteren bekend geworden dat hij op 75-jarige leeftijd is overleden. Onverwacht staat hier ook, maar ja, ze was dan toch wel weer aan een operatie. Onder andere is kunstmatig in coma gehouden, zeg maar. Na een spoedoperatie naar darmen, onder andere. Maar dat was begin mei. En ja, goed, ze leed nog steeds ernstig ziekte. Arts hebben het vertrouwen dan ook, had wel het vertrouwen dat ze volledig zou herstellen. Maar dat zal dan tijd kosten. Maar de shows zouden tot en met augustus zijn uitgesteld. En management verwacht destijds nog dat de zangeres het najaar weer zou kunnen optreden. Maar ja, is er dus niet van gekomen en is helaas dus overleden. Bekend van Total Eclipse of the Heart, bekend van Holding Out for a Hero of It's a Heartache. Wij draaien Making Love, hè? Alt or Nothing at All. Hier is Bonnie Tyler nog een keertje.

0: in ons winnen. Deze Bonnie Tyler, Making Out, or of Nothing at All. En zoveel platen gemaakt. En eigenlijk komt het allemaal uit met Total Eclipse of the Heart. Wat dat dan bekend zit. Maar ja, ze heeft ook zo mooie nummers gemaakt. Hè. Die vaak niet meer te horen zijn. Dat vind ik dan weer jammer. Nog even kijken waar we nog aandacht aan gaan besteden. Want we hebben natuurlijk nog de rest van de programmering. En we starten vanavond natuurlijk weer met uiteraard zo dadelijk 7-8 met Memories. En er is Scheepman, zo moet ik zeggen. Club 26 komt ervan, dus 8 en 11. En Keesje Veerman met Riverdance komt eraan. En de zaterdag en zondag programmering is zo goed als overdag nu bijna hetzelfde. Met een kleine verandering eigenlijk wel een beetje erin. En een kleine verandering is dat het nog een middagprogramma erbij heeft gekregen. In ieder geval tussen 10 en 12 zat René Huizinga met René in de Morgen. Die uiteraard weer de ochtend vult tot 12 uur. 12 uur zat weer met onze Francis Dix tussen 12 en 2 is dat. En nieuw in de blijst op zaterdag en zondag is de Muziekmasters. Die dit keer door Jacco Haghorst wordt georganiseerd. Of gepresenteerd, laat ik het zo zeggen. En dat gaat hij doen elke zaterdag en zondag voortaan. Dat is wel leuk, een leuke aanvulling weer. Ook oud-collega van mij, volgens mij. Eindhoven was het volgens mij, lang geleden. Nou goed, wat dat betreft komt dan weer samen hier in de studio's van Rivierenland Radio. We gaan zo dadelijk ook nog, of morgen ook nog de flitsende 50 meemaken, de 4 en 7. En de memories kun je met Henry nog voorbij komen. Met de Club 26 ook nog en Kees Veerman erbij. En op zondag ook nog eens aangevuld met Adje Bouwman onder andere daar. En vele mooie gedichten die ook nog voorbij komen. Kortom, er is van alles te beleven hier. Bekijk het allemaal even op rivierenlandradio.nl. Daar vind je het allemaal terug. Ik zit even kijken naar de klok. Oh, we kunnen wel een track draaien. Laten we dat maar even doen. En dan doen we dat met een plaat van deze dame in kwestie. Ruudje Kot, ik ga door.
1: Ik ga door.
0: Het weekend in. En het weekend in. Ja, tot volgende week ben ik er weer voor een nieuwe aflevering. Weekend 5 vanaf 6 uur. Fijn weekend.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Goedenavond, dit is het nieuws van 7 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Verhuurders van woningen met energielabel E, F of G riskeren vanaf 2019 een dwangsom van de gemeente. Dat staat in een voorstel van minister Boekholt O'Sullivan. Huurwoningen moeten straks minimaal energielabel D hebben. Er komen uitzonderingen voor monumenten en sommige andere woningen. Met de maatregel wil het kabinet de slechtst geïsoleerde huurwoningen uitfaseren. De verwachting is dat de verhuurders ervan gaan investeren, maar mogelijk leidt het juist tot meer verkopen van huurwoningen. Zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen in bezette gebieden worden blootgesteld aan Russische indoctrinatie en militarisering. Dat staat in een nieuw rapport dat is opgesteld in opdracht van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Volgens de onderzoekers probeert Rusland de Oekraïense identiteit van kinderen uit te wissen via onderwijs en jeugdorganisaties. Dat beleid kan leiden tot recrutering in het leger en misdaden tegen de menselijkheid, zo schrijven de onderzoekers. Het migratiesaldo in Nederland is vorig jaar gedaald tot ruim 94.000... en dat is voor het eerst in jaren onder de 100.000. Zo blijkt uit de jaarlijkse staat van migratie van de overheid. Vooral het aantal eerste asielaanvragen nam af, met bijna een kwart ten opzichte van een jaar eerder. Ook werden minder asielaanvragen goedgekeurd, onder meer doordat Syrië als veiliger wordt beoordeeld. Volgens minister Van den Brink laten de cijfers zien dat de maatregelen om migratie te beperken effect hebben. En Russische inlichtingendiensten hebben in Nederland een klein aantal beveiligingscamera's gehackt om militaire transporten te kunnen bespioneren. Volgens de AIVD en MIVD gaat het om particuliere camera's die via internet bereikbaar zijn. De eigenaren ervan zijn inmiddels gewaarschuwd en hebben maatregelen kunnen nemen. Rusland zou deze spionagemethode ook gebruiken in andere NAVO-landen en in Oekraïne. Daar is de informatie volgens de diensten ingezet om militairen en materieel aan te vallen. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder, met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio.
9: In Bokstol kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Goedenavond, welkom bij Memories. Mijn naam is Henry Seepman. Vanavond hebben we weer veel mooie gouden ouwe en evergreens uit de muzikale schatkamer van Rivierenland Radio weten te vissen. Ze komen straks onder andere nog voorbij Madonna, The Dyke, Donna Summer. We begonnen deze aflevering met de warme, herkenbare stem van Barry White. Dit nummer uit 1976 groeide uit tot een grote disco-hit en is nog altijd een vaste waarde op de dansvloer.
1: Tot 8 uur is dit Memories.

We gaan terug naar 1972 met Stevie Wonder en Superstition. Een nummer dat uitgroeide tot een van de grootste funkklassiekers ooit. Met de herkenbare klarinetriff en een strakke groove veroverde de hitlijst en leverde het Stevie Wonder meerdere Grammy Awards op.

Tot aan de boodschappen gaan we verder met Lighthouse Family. High verscheen in 1998 en werd een van de grootste hits van het Britse duo met hun kenmerkende soulvolle geluid. When you're...

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Ben je ondernemer?
2: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
1: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
2: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: Clean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Verhuurders van woningen met energielabel E, F of G riskeren vanaf 2019 een dwangsom van de gemeente. Zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen in bezette gebieden worden blootgesteld aan Russische indoctrinatie en militarisering. Dat staat in een nieuw rapport dat is opgesteld in opdracht van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Het migratiesaldo in Nederland is vorig jaar gedaald tot ruim 94.000... en dat is voor het eerst in jaren onder de 100.000. Zo blijkt uit de jaarlijkse staat van migratie van de overheid. En Russische inlichtingendiensten hebben in Nederland een klein aantal beveiligingscamera's gehackt om militaire transporten te kunnen bespioneren. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder, met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging nog in het zuiden van het land op de A67 Eindhoven richting Venlo. Bij Afrit Panningen staat 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. En er gebeurde er eerder nog een ongeluk op dezelfde A67 van Venlo naar Eindhoven, ter hoogte van Geldrop. Daar is nog altijd een politieonderzoek aan de gang. De weg is dicht. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2.
4: Rivierenland Radio.
5: In Waalwijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

We gaan verder met een van mijn persoonlijke favoriete Nederpopbands, De Dijk. De band stond jarenlang bekend om zijn energieke en ijzersterke live-optredens. Uit 1988 hoor je Binnen Zonder Kloppen.

En we eindigen dit uur met Tina Turner. Way of the World verscheen in 1991 op haar verzamelalbum Simply the Best. En laat nog eens horen waarom zij bekend staat als Queen of Rock and Roll. Hey.

0: schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland
1: Radio. Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Start de motor! De boerderij wacht!
6: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Goedenavond, dit is het nieuws van 8 uur.
8: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het Rode Kruis stopt voorlopig met hulpverlening op het voorterrein van het asielzoekersaanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens de organisatie is de veiligheid van hulpverleners en asielzoekers daar niet meer te garanderen. Ook vluchtelingenwerk vertrekt vanaf morgen van het terrein in Ter Apel. De organisaties zeggen dat een kleine groep overlastgevers voor de onveilige situatie verantwoordelijk is. Een structurele oplossing is volgens het Rode Kruis noodzakelijk en die moet van de politiek komen. Oud-minister Hugo de Jonge zegt dat het coronatoegangsbewijs niet bedoeld was om mensen te laten vaccineren. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het doel was om de samenleving na de coronagolf weer zo veilig mogelijk te openen. De Jonge noemde een hogere vaccinatiegraad wel een mooi neveneffect. Met het toegangsbewijs kregen gevaccineerden, herstelden en mensen met een negatieve test toegang tot activiteiten. Maar niet-gevaccineerden zagen dat als dwangmiddel. De cholera-uitbraak in Soedan breidt zich snel uit en heeft al zeker 114 mensen het leven gekost. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er ook al meer dan 1300 mensen besmet. Die WHO vreest dat de burgeroorlog, de vele vluchtelingen en de zware regenval de uitbraak verder zullen verergeren. Vooral de belegerde stad Al-Obeid baart zorgen omdat hulpverleners daar moeilijk hun werk kunnen doen. Soedan verkeert al ruim 3 jaar in een gewelddadige burgeroorlog. En de Britse oud-parlementariër Anne Widdecombe is op 78-jarige leeftijd dood aangetroffen in haar woning. De politie onderzoekt de zaak als moord en heeft ook al een mogelijke verdachte opgepakt. Widdecombe was in de Britse politiek jarenlang actief, eerst voor de Conservatieve Partij en later voor Reform UK. Ze was bekend als voorstander van de Brexit en door haar optreden in het televisieprogramma Strictly Come Dancing. Reform UK-leider Nigel Farage reageert geschokt op het overlijden van Anne Widdecombe. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder, met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio.
9: Rivierenland Radio.
0: In Vught kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Don't Start Now, Dua Lipa. Hey, wees van harte welkom. Dit is Club 26. En ik zit vandaag niet alleen, want wie is er vandaag aangeschoven?
1: Maartje Herman is erbij.
0: Ja, goedenavond. Maar goed, wij zitten ook niet met z'n tweeën in de studio. Want
1: Marsa.
0: Marsa, die komt foto's maken. Daar is ze al volop mee bezig. Ze heeft hier al foto's gemaakt, zeg maar, van een lege studio. Ze heeft even Henry eventjes naar buiten gegooid van ik wil foto's maken. En ze gaat dadelijk ook nog video's maken. En dat gaat dan op haar videokanaal komen. Maar natuurlijk ook op de videokanalen van Rivierenland.
1: Ja.
2: Tot 11 uur is dit Club 26.

0: Als je morgen de flitsende 50 gaat luisteren hier zo op Rivierenland Radio, dan hoor je nog zijn voorgaande single staan. Maar dit was de nieuwe van Alex Warner en die heet... ze kan het er niet 1, 2, 3 vinden. Het staat er gewoon op het scherm. Passenger heet de plaat.
1: Ik heb mijn leesbril niet op.
0: Oké. Nou, ben er net zoals Jos, zeg maar. Die heeft ook altijd een leesbril nodig. En die vergeet dat iedere keer. Dus ja,
1: ik ben er weer.
0: En leesbril wel bij?
1: Ja, ik heb hem bij me.
0: Oké, nou, dan kun je de volgende plaat aankondigen.
1: Even kijken.

0: I Owe You Nothing Bros hoorde je 1988. Toen stond de plaat genoteerd in de hitparade. Nou Maartje, hoe was jouw week zeg maar? Wat is jou het meeste bijgebleven van de afgelopen week?
1: Het meeste bijgebleven van deze week? Nou, ik moet je heel eerlijk bekennen. Mijn weken zien er meestal hetzelfde uit, iedere dag. Ik volg een bepaald programma voor mezelf, want ik ben bezig met mijn liedjes. Schrijven, maken. Daarbij heb ik natuurlijk een zoontje waar ik voor zorg. Dus eigenlijk zien mijn dagen er redelijk hetzelfde uit. Wat sporten, mediteren, yoga, noem het maar op, al die dingen. Ik heb een beetje een dagprogramma. Dus er zijn niet echt hele specifieke excessen, of hoe noem je dat? Weet je wel? Soms heb je een keer iets wel dat, maar dat heb ik deze week niet gehad.
0: Geen feestjes of zo gehad?
1: Heel af en toe. Ja. Maar
0: niet de afgelopen week.
1: Nee, en ik moet zeggen, ik heb het ook niet echt nodig hoor. Dus, nee.
0: En volg je ook het nieuws?
1: Ik hou me voornamelijk bezig met waar ik zelf invloed op heb. Ja. Sommige dingen lees ik wel de koppen, maar ik heb te vaak dat ik merk van iets klopt niet in een artikel. Ja. En dan heb je later zie je dan een rectificatie of iets. Dus dat klopt dan ook wat ik had gedacht.
0: Ja.
1: Dus ik moet zeggen dat ik alleen dat eruit pik wat ik vind van dat staat me aan. Maar verder hou ik me er niet heel erg mee bezig.
0: Ja, nou goed, voor mij was deze week toch wel het meest opvallende en meest schokkende dat Bonnie Tyler is overleden.
1: Die
0: is 75 jaar geworden. En vanmiddag heb ik daar wat aandacht aan besteed. Maar Erik heeft er ook nog wat aandacht aan besteed. En wie weet dat we straks nog in de show ook nog een plaatje gaan draaien vandaag. Even bij stil te staan. Maar eerst gaan we nu naar 2002 toe. En dat doen we met Vanessa Carlton. 1000 miles.

0: Had je nou de Police of had je nou Sting ooit live zien optreden?
1: Sting.
0: Sting, oké, okay, dus eigenlijk solo.
1: Ja.
0: En hoe vond je dan dit plaatje dan?
1: Oh ja, dit plaatje vind ik ook prima, want dit is wel waar ik mee ben opgegroeid in die categorieën allemaal. Okay.
0: En heb je een favoriet nummer van Sting?
1: Heb ik een favoriet nummer? Ja, absoluut.
0: En dat is?
1: En dat is Englishman in New York.
0: Oh, oké. Okay. Ja, nou, wie weet dat we die dadelijk ook nog even uit de hoop moeten.
1: Dat mag.
0: Maar ja, als je even naar de klok kijkt, dan zien we dat het alweer het eerste helft van de show voorbij is. Tenminste, van het eerste uur. Want het is alweer tijd voor de headlines. Die worden er gedaan door Ewald. En tot aan die tijd kun je luisteren naar Harry Styles.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio. Hockeyen? Pluto Sport. Sticks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
2: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
6: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
7: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
8: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70s tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
9: Rivierenland Radio. Headlines.
10: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het Rode Kruis stopt voorlopig met hulpverlening op het voorterrein van het asielzoekersaanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens de organisatie is de veiligheid van hulpverleners en asielzoekers daar niet meer te garanderen. Oud-minister Hugo de Jonge zegt dat het coronatoegangsbewijs niet bedoeld was om mensen te laten vaccineren. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het doel was om de samenleving na de coronagolf weer zo veilig mogelijk te openen. De cholera-uitbraak in Soedan breidt zich snel uit en heeft al zeker 114 mensen het leven gekost. En de Britse oud-parlementariër Anne Widdecombe is op 78-jarige leeftijd dood aangetroffen in haar woning. De politie onderzoekt de zaak als moord en heeft ook al een mogelijke verdachte opgepakt. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder, met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
11: Hoi, ik ben Nadine Broeren en ik luister naar Rivierenland Radio in Wijchen.
0: Rivierenland Radio.
12: Rivierenland Radio.
0: Dit is de flitschijf van deze week.
13: De Bauza. Lose Myself.

0: Losing Myself, de single van Bouwsa. Dat is deze week gekozen tot Flitsschijf. En het hele team van Rivierenland Radio die is nu alweer aan het stemmen voor de nieuwe Flitsschijf. En die mag ik zondag bekendmaken. Heb jij al gestemd?
1: Nee.
0: Nog niet?
1: Oei.
0: Nou ja, komt vast en zeker wel goed, zeg maar. Ja, een beetje in de studio, dat is ook wel grappig, zeg maar. Dat lopen ze hier met de camera rond. Nou, dat is niet zozeer bijzonder, zeg maar. Maar het apparaat waar die camera in hangt, zeg maar. Als ze omhoog gaat, zeg maar, dan gaat die camera omhoog. En die blijft allemaal horizontaal. Hoe ze ook beweegt, dat is best wel knap.
1: Ja, dit is een supersonische Masha, dit.
0: Ja, ja. Ja, nou, er wordt nu eventjes een demonstratie gedaan. Ik heb zelf net eventjes een clipje opgenomen. Dat is niet zo steady, zeg maar, zoals de dame hier zo aan het filmen is. Maar we gaan dat, denk ik, dadelijk toch maar even op onze site zetten, zeg maar. Zodat ja. Iedereen weet en kan zien, zeg maar,
1: hoe dat in zijn werk
0: gaan. Tenminste, we zetten het dadelijk op de socials.

0: Jeroen van der Boom en Eén Wereld. En ja, we hadden het al eerder gezegd over het overlijden van Bonnie Tyler. Maar geloof jij trouwens leven na de dood? Of denk je van, nou, als ik er niet meer ben, dan is het echt helemaal afgelopen?
1: Ik denk, als ik er niet meer ben, dan is het echt afgelopen. Ja. Ja, nee. Ik leven na de dood. Dus zeg maar fysiek niet echt mogelijk. Dus ik geloof wel ergens in.
0: Ja.
1: Maar dat is te lang om hier te gaan toelichten.
0: Ja, nee, oké. Dan houden we het daarbij. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Dat ken je wel, dat nummer?
1: Ja.
0: Ja, en dat kent eigenlijk iedereen wel. En dat is heel erg bekend natuurlijk, hè, dat de rauwe stem van Bonnie. En in 1978 scoorde ze al een hele grote hit met It's a Heartache.
1: Mm-hmm.
0: Ja, maar daarvoor, in 1977, maakten ze ook een plaatje.
1: Mijn bouwjaar.
0: Ja, en toen stond ze dus ook flink hoog genoteerd in de hitparade.
1: Okay.
0: Maar toen had ze nog geen operatie aan de stembanden gehad. Dus je hoort eigenlijk, zoals Bonnie, gewoon...
1: Echt klinkt.
0: Echt klinkt. En het nummer heet Lost in Friends.

0: Tijdens de uitzending ben jij helemaal aan het kletsen door de muziek heen. Allemaal gewoon, hè. Dat doe ik. Maar ja, terwijl deze plaat draaide, zeg maar, was Maatje hartstikke stil.
1: Ja, dat gebeurt dan, hè.
0: Ze zong wat gewoon mee. Dus als een goede plaat draaien,
1: dan
0: is ze stil. Dan is ze stil, ja. Ja. Nou, hou je ook een beetje de hitparade bij?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, ja, ik heb mijn eigen hitparade. Ik ben altijd met mijn eigen liedjes bezig. Dus ja. Ik tune af en toe in. En dan, dus ik krijg het wel mee. Maar het is niet dat ik heel specifiek daarmee bezig ben.
0: Nou, zal ik je eens laten horen wat op dit moment nummer 1 staat in Nederland.
1: Ja, laten we dat doen.
0: Ja, dat is Shakira. En dat heeft te maken met het WK voetbal wat op het ogenblik nog
1: of
0: is.
1: Of course.
0: Ja, vanavond voetbal zelfs nog in België. Je hoort ze met Die Die.

0: Dai Dai, Shakira hoorde je samen met Burna Boy, de nummer 1. En hoe vond je de plaats?
1: Ja, ik was aan het bewegen op mijn stoel, dus dat is goed, denk ik.
0: Dat is goed. Nou, dan kun je nog even door blijven bewegen en nog even meezingen, want dat moet wel lukken. Jan Smit, tot besluit. Leef nu het kamp.

0: ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
3: Goedenavond. Dit is het nieuws van 9 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers begrijpt dat het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stoppen met hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar vindt het wel jammer. Volgens het COA zijn de omstandigheden met overlastgevers en de druk op het centrum te groot geworden. Door het hoge aantal asielzoekers verblijven daar regelmatig mensen op het voorterrein. Het COA hoopt samen met het ministerie en de gemeente een oplossing te vinden, maar een structurele oplossing in Ter Apel is er nog niet. Oud-minister Hugo de Jonge zegt dat het coronatoegangsbewijs niet bedoeld was om mensen te laten vaccineren. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het doel was om de samenleving na de coronagolf weer zo veilig mogelijk te openen. De Jonge noemde een hogere vaccinatiegraad wel een mooi neveneffect. Met het toegangsbewijs kregen gevaccineerden, herstelden en mensen met een negatieve test toegang tot activiteiten. Maar niet-gevaccineerden zagen dat als dwangmiddel. De cholera-uitbraak in Soedan breidt zich snel uit en heeft al zeker 114 mensen het leven gekost. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er ook al meer dan 1300 mensen besmet. Die WHO vreest dat de burgeroorlog, de vele vluchtelingen en de zware regenval de uitbraak verder zullen verergeren. Vooral de belegerde stad Al-Obeid baart zorgen omdat hulpverleners daar moeilijk hun werk kunnen doen. Soedan verkeert al ruim 3 jaar in een gewelddadige burgeroorlog. En de Britse oud-parlementariër Anne Widdecombe is op 78-jarige leeftijd dood aangetroffen in haar woning. De politie onderzoekt de zaak als moord en heeft ook al een mogelijke verdachte opgepakt. Widdecombe was in de Britse politiek jarenlang actief, eerst voor de Conservatieve Partij en later voor Reform UK. Ze was bekend als voorstander van de Brexit en door haar optreden in het televisieprogramma Strictly Come Dancing. Reform UK-leider Nigel Farage reageert geschokt op het overlijden van Anne Widdecombe. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder, met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, dit is Patrick Lubeck van het koffiehuis Brug 6 in Arendonk. Wij luisteren Rivierenland Radio langs het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten.

0: End of the Beginning. Nou ja, dat is wel toepasselijk. Het is end van het plaatje en het begin van dit uur.
1: Hoppakee.
0: Ja, zo makkelijk gaat het, of niet, maatje?
1: Zo is het.
2: Tot 11 uur is dit Club 26.
0: Ja, maatje, jij bent ook ooit getrouwd geweest, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, en misschien is dan dit plaatje dan ook wel een beetje toepasselijk voor je.
1: Ik weet het niet, smeek maar niet aan mij.
0: Ja,
1: Isabelle A.
0: Ja, dat gaat over een huwelijk wat op de klippen is gelopen.
1: Oké.
0: Ja, en ze scoort er op het ogenblik een hele grote hit mee.

0: Make Money Don't Mind. Nou, 2 jaar geleden toen had ze een plaat die heette Levenslang. En dat deed ze samen met haar partner. En op een gegeven moment kwam er een bericht, zeg maar, van haar dat zij even uit de muziek stapte, niks meer deed. Dat ze zich ging focussen op de familie. En achteraf bleek dus gewoon dat de relatie op de clip is gelopen.
1: Ja, dat kan gebeuren.
0: Maar goed, ze heeft ook al wat meerdere relaties achter de rug. Dus dan, het zal niet alleen maar over de laatste relatie gaan.
1: Ongetwijfeld.
0: Ja. Wem, ken je die?
1: Sorry, nog één keer?
0: Wem?
1: Wem, ja, zeker.
0: Ja, George Michael, zeg maar. Die, ja. Ja, vast en zeker ken je wel de hitsingle Last Christmas.
1: Of course.
0: Ja, dat heeft hij op een gegeven moment letterlijk genomen. Dat hij gewoon met Kerstmis is gestorven.
1: Ja,
0: maar goed.
1: Ja, ik heb ooit zoiets inderdaad meegekregen. Ja,
0: maar goed, die platen die gaan we niet draaien. We houden het eventjes wat gezelliger en wat vrolijker. En dat doen we met ook een hit uit 1984... En die was er iets eerder uit. Wake me up before you go, Wham!

0: 24 uur per dag. Prettig gezelschap met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
0: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
1: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
0: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Respectable Mel en Kim. En we hebben ook een beetje respect voor een van de dames, want die is ook al niet meer onder ons. Dat wist je niet?
1: Wie?
0: Nee, heb je ooit wel van Mel en Kim gehoord?
1: Ja, tuurlijk.
0: Oh, dat toch wel.
1: Maar dus, of er nou een is overleden of niet, dat weet ik niet.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet meer weet welke van de twee.
1: Ja, dat weet ik ook.
0: Nee, dus, goed, wat we dadelijk trouwens ook gaan doen, zeg maar, is feit en fabel.
1: Ja.
0: Ja, dat heb jij voorbereid.
1: Heb ik voorbereid.
0: Kun je al een tipje van de sluier oplichten waar het over gaat, zeg maar, zonder iets te verklappen verder?
1: Nou, het gaat in ieder geval over een dier.
0: Oh, het gaat over een dier. Nou, ik ben heel erg benieuwd.
2: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: Hoi nacht, Helene Fischer. Helene Fischer die onlangs concerten gaf in Arnhem, in Nederland. En ze is razend populair in Duitsland. En ja, die doet nogal het ene ander tijdens de concerten. Nou zing jij ook, zeg maar. Wat doe jij voor het zingen, zeg maar? Behouden het maken van de liedjes en zo. Zit je ook in een sportschool, zeg maar, dat je daar actief bent?
1: Nou, mijn sportschool is gewoon thuis. Ik doe gewoon alles thuis. Ja. Ik.
0: Maar ben je dan wel fysiek mee bezig met je lichaam, zeg maar?
1: Nou, niet als in ergens speciaal voor, maar meer omdat ik het fijn vind, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus ik doe het niet specifiek om er goed uit te zien of zo. Maar nee. Het is echt gewoon. Ja, het is iets wat ik automatisch doe, waar ik me prettig bij voel. Per dag is dat ook verschillend wat ik precies doe. Maar gewoon hoe het zit in mijn tijd, hoeveel, ja, wat ik kan. Want ik heb ook een zoontje natuurlijk, wat ik vertelde, waar ik voor zorg. En ligt er ook aan hoe laat ik wakker ben en zo. Maar meestal, ja, ik pas het allemaal in op gedurende mijn dag.
0: Oké, dus ja. Ik moet zeggen, zelf ben ik te druk met de radio en met andere
1: geen
0: zaken.
1: Geen sport.
0: Dat ik geen tijd heb voor sport, zeg maar.
1: Zelf goed voor je.
0: Ja. En eigenlijk wel. Ja, dus er mag wel een paar kilootjes af, denk ik zo. Maar ja, dat is die tijd heb ik niet, zeg maar. En ik moet zeggen, vroeger drukte ik altijd mijn snor, zeg maar, bij de gymnastiek en zo.
1: Oh ja, dat zat er toch al vroeg in.
0: Ja, dat zat er al vroeg in. Dus wat dat betreft, give it up. En dat is dan heel erg toevallig.
1: Ja.
0: Want dat is dan ook de titel van de volgende plaat die we gaan draaien. En dat is er eentje uit de 70 jaren. Even kijken, 1983 staat erbij. Casey and the Sunshine Band.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Op zoek naar grafische oplossingen voor je bedrijf?
1: Kaasjager in Zaltbommel levert logo's, huisstijlen en websites voor het MKB.
0: Professioneel, creatief en resultaatgericht.
1: Bezoek kaasjager.nl en geef je bedrijf een visuele boost.
0: Kaasjager, de communicatiemaker.
1: Kaasjager.nl.
2: Foamworld maakt schuim op maat voor alle toepassingen. Van kussens voor caravan, camper en lounge set tot verpakking, creaties, isolatie en akoestische oplossingen. Plaatwerk of volledig maatwerk, wij maken het precies zoals jij het nodig hebt. Voor particulieren en bedrijven. Foamworld, schuim dat past. Kijk op www.foamworld.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers begrijpt dat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk stoppen met hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar vindt het wel jammer. Oud-minister Hugo de Jonge zegt dat het coronatoegangsbewijs niet bedoeld was om mensen te laten vaccineren. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het doel was om de samenleving na de coronagolf weer zo veilig mogelijk te openen. De cholera-uitbraak in Soedan breidt zich snel uit en heeft al zeker 114 mensen het leven gekost. En de Britse oud-parlementariër Ann Whittacombe is op 78-jarige leeftijd dood aangetroffen in haar woning. De politie onderzoekt de zaak als moord en heeft ook al een mogelijke verdachte opgepakt. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder, met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Mierlo kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Rides uit Fred, 1992. Toen waren ze razend populair in de Cap die plaat. Toen het ook heel veel gedraaid. Nou Maatje, we gaan weer in de oude rubriek een beetje in eer herstellen. Feit of fabel.
1: Ja.
0: En ja, aan jou de eer.
1: Ja, ik ga jou eens even wat vertellen.
0: Ja, nou, ik ben heel benieuwd.
1: Nou, er is een vogeltje dat niet alleen vooruit, maar ook achteruit vliegt. En dan vraag ik aan jou, is dat een feit of een fabel wat ik vertel?
0: Oeh, een vogel die zowel voor als achteruit kan vliegen. En weet je ook welke vogel we het dan over hebben? Of gaan we dat dadelijk pas horen?
1: Als dat zo is, dan vertel ik jou dadelijk wie.

0: Bente, 3, 2, 1. Nou, ja. Kun je de vraag nog een keer stellen, zeg maar?
1: Ja.
0: Ja.
1: Er is een vogeltje dat niet alleen vooruit, maar ook achteruit vliegt.
0: Ja. En moet ik dan denken, zeg maar, van nou, dat de vogeltje een versnelling heeft, zeg maar, van nu voor of achteruit?
1: Geen idee.
0: Geen idee. Ja. Laat ik zo zeggen, ik vind het heel erg ongeloofwaardig, zeg maar. Mensen hebben vliegtuigen gemaakt en die kunnen ook niet achteruit vliegen. Mensen hebben helikopters gemaakt, zeg maar. En volgens mij kunnen die ook niet achteruit vliegen. Dus alleen maar vooruit. Dus, en als zo'n vogel dat er wel kan, dat lijkt me heel erg onwaarschijnlijk. Maar ja, omdat je dat zo zegt, als je het weet, dan zeg ik het welke vogel het is. Dus dan denk ik dat het toch waar is.
1: Ja. Het is inderdaad waar, de kolibri, die kan ook achteruit vliegen.
0: Ah, en hoe doet hij dat? Maar dat is...
1: Ja, dat weet ik niet, ik ben geen kolibri.
0: Ja, dat is, het verbaast me, maar inderdaad.
1: Dat is echt waar.
0: Ja.
1: Mijn moeder wist het niet en die weet alles van vogeltjes, dus ik dacht, deze ga ik erin doen.
0: Oh, je hebt de vraag eerst aan je moeder gesteld.
1: Ja, want ik vond het zelf, mijn zoontje had al gezegd, mama, dan weten ze meteen dat, want jij gaat het over een vogeltje hebben, dat doet. Dus wij weten dat meteen, want mijn zoon is heel slim.
0: Ja.
1: En toen dacht ik later, nou, ik ga het toch proberen, ik ga het mijn moeder voorleggen, want die weet alles van vogels. En ze wist het niet.
0: Nee. Goed, en je zegt dat je zo slim is, zeg maar.
1: Ja, mijn zoontje.
0: Ja. Oeh, en ja, nou, ik wist het dan na heel veel lang nadenken.
1: Oh, zo bedoel je.
0: Goed, ja, wist ik het wel. Dus ik hoef me niet als dom te bestempelen.
1: Nee.
0: De volgende die we nu gaan draaien, die eigenlijk al op de achtergrond hoort, dat is een lange uitvoering van de Fine Young Cannibals. Sidra's Migration. Die doen we eigenlijk een beetje een voorsprongetje op Riverdance, wat we tot 2 uur vannacht gaan uitzenden. Straks neemt het eerste uur, wordt door Kees Veerman gepresenteerd. Maar tussen 12 en 2 hoor je uitsluitend lange uitvoeringen en zo af en toe gewoon een korte uitvoering. Geniet dus van de Fine Young Cannibals. We gaan terug naar 1989.

0: Lilywood hoorde je, een hartstikke leuke plaat. Ik zie dat het eigenlijk zo goed als weer het uur bijna weer voorbij is. De tijd gaat toch snel, hè?
1: Het gaat hard, hè?
0: Het gaat hard. Ben jij een autofreak?
1: Een autofreak? Nou, ik weet, ik hou van auto's als in... Toen ik 18 was, wilde ik meteen mijn rijbewijs en ik zat meteen op de snelweg, want dat vond ik allemaal heel leuk. Dus
0: ja, maar
1: autofreak.
0: Ja, maar heb je niet dat je een bepaalde auto graag wil rijden?
1: Oh ja, heb ik het wel gehad, maar nu heb ik dat niet meer.
0: En wat was dan de
1: Nou, ik heb wel hele mooie auto's gereden. Als in, ik ben heel lang directiesecretaresse geweest. Ja? En dan moest ik voor mijn baas of zo met zijn auto een keer naar de garage brengen. En dat was dan wel echt een... ja, ik denk, ik weet niet of ik goed zit, maar een 7-serie BMW of zo, kan dat? Of
0: dat zou goed kunnen.
1: Hij was in ieder geval heel vet.
0: Ja.
1: En ik mocht die lekker rijden.
0: Nou goed, ik zat eigenlijk even te zoeken naar een andere auto.
1: Oh, wat voor auto?
0: Een Mercedes-Benz.
1: Oh, ja, maar die ken ik ook wel. Daar heb ik trouwens ook in gereden, een AMG en dan best wel een speciale.
0: Ja, goed. En misschien klinkt die Mercedes-Benz, zeg maar zoals de Mercedes-Benz van Teaspoon. Want daar gaan we nu naar luisteren.
1: Okay.

0: schrijven?
1: Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij de grote bosbrand in Spanje zijn al zeker 12 mensen omgekomen en is al 4000 hectare natuur verwoest. Omgerekend ruim 5500 voetbalvelden. Meer dan 1000 mensen zijn al geëvacueerd en er worden nog tientallen mensen vermist. De brand is moeilijk te bestrijden door de harde wind en blijft zich uitbreiden. Onder de slachtoffers zijn mogelijk meerdere toeristen die tijdens hun vlucht in hun auto vastkwamen te zitten in de Vlammenzee. De oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzocht. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers begrijpt dat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk stoppen met hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar vindt het wel jammer. Volgens het COA zijn de omstandigheden met overlastgevers en de druk op het centrum te groot geworden. Door het hoge aantal asielzoekers verblijven daar regelmatig mensen op het voorterrein. Het COA hoopt samen met het ministerie en de gemeente een oplossing te vinden, maar een structurele oplossing in Ter Apel is er nog niet. Oud-minister Hugo de Jonge zegt dat het coronatoegangsbewijs niet bedoeld was om mensen te laten vaccineren. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het doel was om de samenleving na de coronagolf weer zo veilig mogelijk te openen. De Jonge noemde een hogere vaccinatiegraad wel een mooi neveneffect. Met het toegangsbewijs kregen gevaccineerden, herstelden en mensen met een negatieve test toegang tot activiteiten. Maar niet-gevaccineerden zagen dat als dwangmiddel. En verschillende winkels halen zogenoemde squishy dumplings uit de verkoop vanwege zorgen over de veiligheid ervan. Onderzoek wijst uit dat het kinderspeelgoed mogelijk schadelijke stoffen bevat. Webshop bol.com en meerdere Belgische winkelketens hebben de verkoop van die knijpbare stressballetjes in de vorm van een Chinese dumpling uit voorzorg al gestopt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt de speeltjes die populair zijn op sociale media en verwacht snel met resultaten te komen. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Best kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Flashdance, what a feeling. De film die ging eigenlijk over, ja, over het dansen. Want het ging over een dansschool. Ik weet niet, ken je de film Flashdance?
1: Nee.
0: Fame?
1: Ja, Fame ken ik wel.
0: Ja, daar heeft het dan eigenlijk min of meer mee te maken. Dus dan even kijken. Want ik ging zo eventjes de computer kwijt. Maar ondertussen is hij er weer.
2: Tot 11 uur is dit Club 26.
0: Ja, we zijn er nog een uurtje en dan hebben we Kees Veerman met Riffendance.

0: Good to be, Mark Emberg. Jij maakt diverse liedjes. Hè? We hebben dat al in het verleden ook gedraaid. Hier zo op Rivierenland Radio. Één keer in de week kom je hier. Nee, niet één keer in de week. Één keer in de zoveel tijd. Kom je hier zo wat liedjes in zingen.
1: Ja.
0: We hebben wat Nederlandse en wat Engelstalige liedjes van jou opgenomen.
1: Ja.
0: En wat zing je eigenlijk het liefste?
1: Op dit moment denk ik beide. Als in Nederlands gaat misschien iets makkelijker nog af. Natuurlijk omdat het je moedertaal is.
0: Ja.
1: Maar ik ben me aan het ontwikkelen op Engels ook. En ik merk ook dat ik wel meer in Engels aan het zoeken ben nu. Zelf. Dus ik kan niet zeggen van de een of de ander, denk
0: ik. Nee. En ik ken je nou een beetje van heel veel... Ja. Wat rustige liedjes, zeg maar.
1: Ja.
0: Gaat het uptempo er ook nog een beetje aankomen?
1: Er zit ook wel wat uptempo bij, ja.
0: Ja. Ja. Dus, ik ben benieuwd, zeg maar, hoe het uiteindelijk, zeg maar, een album voor jou eruit komt te zien.
1: Ik ben nog volop bezig.
0: Ja.

0: Music and Lights. Nou ja, we hebben muziek natuurlijk hier zo op de radio. Dat is voor iedereen te horen als je de radio aan hebt staan. En de lights, die hebben we hier zo in de studio. Ja. Op het moment dat we onze mond open doen of dat we geluid produceren, zeg maar. Dan gaan de lichtjes knipperen.
1: Het flikkert hier.
0: Ja, het is toch verziezel, zeg maar, om in ieder geval een stukje gezelliger te maken.
1: Zo is het. Ja. Het is bijna kerst, hè?
0: Ja.
1: Dat gevoel krijg ik ervan.
0: Inderdaad. Dus over een maand of vijf is het alweer kerst.
1: Gaat hartstikke snel.
0: Dat gaat hartstikke snel. We zitten al over de helft van 2026. Nou, hadden we eerder in de uitzending, zeg maar, iets over het geloof, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja. En Belinda Carlisle, die heeft er eigenlijk min of meer een antwoord op.
1: Heaven is a place on earth.

0: Avicii, wake me up. Als jij toen je klein was, zeg maar, een meisje van een jaar of 14. En als je dan wakker werd, zeg maar, en je keek zo'n beetje rond in jouw kamer, zeg maar. Hadden we dan posters hangen, zeg maar, van artiesten?
1: Nou, ik kan je wat verklappen.
0: Ja?
1: Er hing helemaal niks in mijn kamer.
0: Helemaal niks?
1: Helemaal grijs.
0: Helemaal grijs.
1: Ja.
0: Als je dan een poster... Mocht je geen posters hangen?
1: Ik had daar geen interesse in. Ik had hele andere dingen aan mijn hoofd.
0: Oh, oké. Dus ik wou dus vragen van... wie waren jouw artiesten van vroeger, zeg maar? Waar zou je dan misschien wel een poster van hebben hangen?
1: Ik heb sowieso niet echt iets met dat ik iemand... Hoe noemen we dat? Verafgroot of zo? Nee, dat heb ik sowieso niet.
0: Nee.
1: Dus ik heb dat niet gehad, die fase.
0: Nee, ja, ik moet zeggen, ik heb wel posters neergehangen, zeg maar, die uit het blaadje kwamen, zeg maar, waar ik al abonnement op had. Maar ja, dat wisten ze gewoon, zeg maar, dat hing aan de kassadeur of zoiets dergelijks. Ja. Want we mochten niet met penaises of spijkertjes doen. Maar je had een soort kauwgom, zeg maar. Dat is dan iets te veel. Maar ik weet niet meer hoe dat heet, zeg maar. En dan kon je het opplakken, zeg maar. En ja, dan beschadigde de muur niet of de kassadeur. Ja. Je kon het ook weer zo afhalen. Alleen als je de poster ervan afhalen, dan bleef er niet zo heel meer van over.
1: Nee.
0: Maar heel veel jonge meisjes, die hebben tegenwoordig wel een poster hangen van Bruno Mars. En daar gaan we nu naar luisteren. Het nummer heet Risk It All.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Rivierenland Radio Headlines.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij de grote bosbrand in Spanje zijn al zeker 12 mensen omgekomen en is al 4000 hectare natuur verwoest. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers begrijpt dat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk stoppen met hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, maar vindt het wel jammer. Oud-minister Hugo de Jonge zegt dat het coronatoegangsbewijs niet bedoeld was om mensen te laten vaccineren. Hij zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat het doel was om de samenleving na de coronagolf weer zo veilig mogelijk te openen. En verschillende winkels halen zogenoemde squishy dumplings uit de verkoop vanwege zorgen over de veiligheid ervan. Onderzoek wijst uit dat het kinderspeelgoed mogelijk schadelijke stoffen bevat. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
8: Hallo, ik ben Joost Snoeps en ik luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.
9: Rivierenland Radio.
10: Dit is de flitsschijf van deze week.
11: De Bauza, Lose Myself.

0: Lose Myself, de bouwzaak. En dat is dan deze week gekozen tot flitsschijf. We hebben de plaat nu voor de tweede keer gedraaid, zeg maar. Ben je er al een beetje aan gewend?
1: Ja hoor.
0: Ja? Of wil je me morgen nog wel een paar keer horen?
1: Nee, dat niet. Dat heb ik niet.
0: Dat heb je niet?
1: Nee.
0: Nee, maar goed, voor de mensen die dat wel hebben, dat gaan we morgen wel doen.
1: Oké.
0: Ja. Even kijken, want je was in 1977? Was
1: 77
0: geboren, dus ja, deze plaat.
1: Deze ken ik wel.
0: Die ken je wel, natuurlijk. Die is er in heel veel discotheken daar al nog zeker gedraaid.
1: Zeker.
0: Lip Sync. En het nummer heet Funky Town.

0: Daar was je er ook geweest, hè, bij een concert van Simply Red. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Was dit dan een van je favorieten van
1: Simply
0: Red?
1: Nee, niet van mij, hoor. Dit is niet mijn favoriete nummer, ook niet. Kijk, ik ben er niet vanuit mezelf geweest, meer met mijn ouders.
0: Ja.
1: Hij heeft wel mooie liedjes, hoor.
0: Ja.
1: Maar deze is niet zo dat hij me heel erg binnen blijft.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Ja, ik heb ook zo'n vermoeden dat jij weinig tv kijkt.
1: Als in, ja...
0: Lineaire tv is dat.
1: Nee,
0: zo
1: dat klopt, ja.
0: Ja, ja. Nou ja, The Voice of Holland, zeg maar.
1: Ja, dat heb ik wel gekeken. En ik heb me ook wel eens aangemeld.
0: Ja? Oh, en mocht je niet meedoen dan?
1: Jawel, in de voorrondes.
0: En je bent alleen maar tot de voorrondes gekomen,
1: ja.
0: En verder niet?
1: Ja. Ja. Ik was nog niet goed genoeg.
0: Niet goed genoeg. Je kunt het altijd nog een keer proberen, hè?
1: Oh, dus... nee, dat hoeft niet meer.
0: Nee?
1: Nee, ik ga lekker zelf verder.
0: Oké, maar... Ja, wie weet komt er voor senior nog een keer terug. Dus dan
1: kun je... Senior, ja, dan moeten ze toch nog even wachten, hoor.
0: Nog even wachten, ja.
1: Kan ook te ver gaan, hè.
0: Ja, laat ik zo zeggen, dat is een beetje een grapje. Want de Voice of Holland, schijnbaar wordt het volgend jaar alweer voor de laatste keer uitgezonden. En de reden is niet zozeer, zeg maar, dat er slechte kijkcijfers zijn, zeg maar het programma is heel erg duur. Je hebt natuurlijk ook de Voice of Vlaanderen. En dat wilden ze gaan combineren.
1: Allee.
0: Ja, want RTL4. Is eigenlijk overgenomen door een Vlaamse maatschappij, zeg maar. En dan gaan ze het een en ander combineren. Dan gaan er een aantal coaches weg. Maar het verhaal gaat dat onder andere Ilse de Lange, die we nu door gaan dragen, die mag wel blijven. Maar twee anderen, die moeten dan het veld ruimen.

0: Talk to You, another futuring Ultra 54. Een hele mond vol.
1: Nou.
0: Ja. En ja goed, je hebt net de flitsschijven al een aantal keren gehoord, zeg maar. Maar ja, we kunnen tegenwoordig stemmen, zeg maar, als team op de flitsschijf. Dat konden we vorige week ook al. En een van die andere platen waar de mensen op konden stemmen is de platen die we nu klaar hebben staan. En dat is...
1: Look at My Life van Gracie Abrams.

0: En welke vind je nou beter, deze of de frisschijf?
1: Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb er geen mening over.
0: Je hebt er geen mening over? Nee. Okay.
1: Ik denk dat ik ze allebei niet helemaal...
0: Nee, het is niet jouw muziek dan.
1: Nee.
0: Ik kan me dat goed voorstellen. Nou, ik hoop dat je toch een leuke avond hebt gehad.
1: Zeker.
0: Ja, en dat het voor herhaling vatbaar is.
1: Gaan we doen.
0: Ja, en ik zou zeggen nog hartstikke bedankt, zeg maar, voor je input van vandaag.
1: En jij ook bedankt.
0: Ja, graag gedaan.
2: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
3: De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
6: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. Bij de grote bosbrand in Spanje zijn al zeker 12 mensen omgekomen en is al 4000 hectare natuur verwoest. Omgerekend ruim 5500 voetbalvelden. Meer dan 1000 mensen zijn al geëvacueerd en er worden nog tientallen mensen vermist. De brand is moeilijk te bestrijden door de harde wind en blijft zich uitbreiden. Onder de slachtoffers zijn mogelijk meerdere toeristen die tijdens hun vlucht in hun auto vastkwamen te zitten in de Vlammenzee. De oorzaak van de brand in Spanje wordt nog onderzocht. En verschillende winkels halen zogenoemde squishy dumplings uit de verkoop vanwege zorgen over de veiligheid ervan. Onderzoek wijst uit dat het kinderspeelgoed mogelijk schadelijke stoffen bevat. Webshop bol.com en meerdere Belgische winkelketens hebben de verkoop van die knijpbare stressballetjes in de vorm van een Chinese dumpling uit voorzorg al gestopt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt de speeltjes die populair zijn op sociale media en verwacht snel met resultaten te komen. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder, met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Anselina, ik woon aan de Lek en ik luister naar Rivierenland Radio.

En zo starten we Riverdance met een klassieker die meteen de toon zette. Diana Ross met Upside Down uit 1980. Gemaakt in samenwerking met Nile Rodgers en Bernard Edwards van Chic. Dus pure discoklasse. Fijn dat je luistert. Een nieuw uur met muziek die je gewoon lekker loopt. Dansbaar, warm en herkenbaar. Van de mid-70s tot de vroege jaren 2000. Dit is Riverdance.

We gingen even terug naar de Eurodance-golven van de late jaren 90. Een plaat die elke dansvloer in vuur en vlam zette. Het was 6 met Encore une fois. En dit is Wham!

0: Andrew Ridgeley en George Michael, oftewel Wham. En het was eigenlijk meer dan een boyband, want George Michael die speelde eigenlijk op dit nummer bijna alle instrumenten zelf.
1: Rivierenland Radio.

Ja, dit nummer bracht de Latin Sound naar het grote poppubliek in de jaren 80. De Miami Sound Machine samen met Gloria Estefan en Gonga. Dan nu, we kunnen hem nog even lekker draaien voordat we naar de reclame gaan. Een van de grootste high-energy hits ooit. Vooral populair in clubs in Europa.

0: En zo zijn we toegekomen aan de headlines en natuurlijk de reclame. Tot zometeen.
1: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd. Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Rivierenland Radio. Headlines.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Bij de grote bosbrand in Spanje zijn al zeker 12 mensen omgekomen en is al 4000 hectare natuur verwoest. En verschillende winkels halen zogenoemde squishy dumplings uit de verkoop vanwege zorgen over de veiligheid ervan. Onderzoek wijst uit dat het kinderspeelgoed mogelijk schadelijke stoffen bevat. Het weer vanavond en vannacht vrijwel helder, met in de nacht kans op mist in het noorden. Het kwik daalt dan naar 14 tot 17 graden en het waait bijna niet. Morgen is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio. In Reuzel de Mierde kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

gemixt door Stock Aitken en Waterman. Het team achter talloze 80's hits. En ze zaten ook achter de volgende artiest. Een jonge kerel die in 87 ineens de hele wereld veroverde. Hier is Rick Astley.

relaxed. Tijd voor onze vergeten parel. En daarvoor gaan we even richting België. Een plaat die je meteen terugbrengt naar die vroege Zero's. Met die warme, melodieuze Belgische sound waar we zo van houden. Hier zijn Silver and Forgiven.

Wist je dat Silver eigenlijk begon onder de naam Liquid featuring Sylvie? En pas toen hun eerste single onverwacht aansloeg, veranderde ze de naam naar Silver, een knipoog naar zangeres Sylvie de Bee. En nog leuker, Sylvie stond als kind al in de Vlaamse hitparade als Sylvie Melody. En wij gaan verder bij muziek van La Boe.

dat was hem weer. Een heerlijke disco-klassieker die nog altijd soepel door de speakers glijdt. Volk met Dancing the Night Away. Een plaat die je meteen weer even laat zweven. En dat was hem dan weer, een aflevering van River Dance. Ik dank je wel voor het luisteren. En volgende week zijn we er weer met onder andere een nieuwe vergeten parel. Wat mij betreft, graag tot dan. Kees Veerman.

0: inschrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Goedenacht. Dit is het nieuws van 12 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden. Onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: bop to this.
1: Will you sit down, scratching, and give me a beat?

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Heb jij al gehoord van

0: Ed. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuur inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden. Onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: schrijven?
1: Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Overdag gaat het nationale hitteplan gelden in 7 provincies in het midden en zuiden van Nederland. Het RIVM waarschuwt voor de gevolgen van de hitte, vooral voor kwetsbare mensen. Zorgverleners en mantelzorgers krijgen het advies om extra op hen te letten. Iedereen wordt aangeraden genoeg te drinken, koel te blijven en de zon op het heetst van de dag te vermijden. Het KNMI verwacht vooral in de oostelijke helft van het land temperaturen van boven de 30 graden met ook nog een hoge zonkracht. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Nederland 457 meer mensen overleden dan een week eerder. Vooral ouderen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Het RIVM onderzoekt nog hoeveel van de extra sterfgevallen direct door de hitte kwamen. Volgens deskundigen zijn ouderen erg kwetsbaar omdat hun lichaam minder goed kan omgaan met hoge temperaturen. Vanaf morgen geldt opnieuw het nationaal hitteplan in delen van Nederland vanwege temperaturen van meer dan 30 graden. Pakistan roept Iran en de Verenigde Staten op om de rust te bewaren en verdere escalatie van hun conflict te voorkomen. Premier Sharif deed die oproep in een telefoongesprek met de Iraanse president. Pakistan probeert te bemiddelen tussen de twee landen na nieuwe aanvallen over en weer. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan de eerdere afspraken over een bestand te schenden. De VS zeggen wel door te gaan met onderhandelen met Iran, maar volgens president Trump is het staakt het vuren inmiddels voorbij. En Rusland heeft de scheepvaart door het Don-Azov-kanaal stilgelegd na een Oekraïense aanval op Russische schepen in de zee van Azov. Die route is cruciaal voor de Russische graanexport. Het is onbekend wanneer de scheepvaart weer wordt hervat. Tegelijkertijd vielen er bij Russische aanvallen in Oekraïne zeker 5 doden en 29 gewonden. Onder meer in Kramatorsk en Zaporizhia. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn woningen en andere gebouwen zwaar beschadigd door die aanvallen. Het weer vrijwel helder met kans op mist in het noorden bij 14 tot 17 graden en bijna geen wind. In de kustgebieden staat er een matige noordoostenwind. Overdag is het droog met volop zon bij 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio. In West-Betuwe kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.